0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ketty Kotti herdenking in Hoofddorp. Een gratis zomerkamp voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Wethouder Fouad Sidali, vertegenwoordiger van het CDA in het nieuwe college van Haarlemmermeer, heeft woensdag 1 juli tijdens de viering van Ketty Kotti een toespraak gehouden. Bij het monument aan de Kruisweg in Hoofddorp kwamen veel bezoekers samen om stil te staan bij de afschaffing van slavernij. Ellen Veldema organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Meerwaarde. Zij benadrukte in haar reden de spreuk die ook op het monument staat. Wat gebeurd is, is niet voorbij. Verhalenverteller Julian Wijnstein nam de aanwezigen mee in treffende beeldspraak. Zoals: confetti uit een geknapte ballon krijg je niet meer in de ballon, maar verspreidt zich over de aarde. Bezoekers, veelal in traditionele kleding, werden aansluitend getrakteerd op lekkernijen. Tennisclub WOC organiseert van 13 tot en met 15 juli een gratis sport- en zomerkamp voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de regio Overveen, Haarlem en Kennemerland die anders niet op vakantie kunnen. Tijdens de 3 dagen staan sport, spel, tennis en leuke uitjes op het programma. Lunch, drinken, een complete outfit en indien nodig vervoer worden gratis verzorgd. Met het initiatief wil WOC via het impactprogramma Play for Love sport toegankelijk maken voor iedereen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
2: Humanitas biedt steun bij verlies en rouw. En survival en hutten bouwen op buitenplaats Leiduin. Wie worstelt met het verlies van een dierbare of een andere ingrijpende verandering, kan terecht bij Humanitas. Vereniging Humanitas helpt mensen die het even niet alleen redden. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en persoonlijke begeleiding aan mensen die steun kunnen gebruiken. Ali meldde zich na het overlijden van zijn vrouw aan bij Humanitas. Dankzij de gesprekken met vrijwilliger Diana en deelname aan activiteiten vond hij stap voor stap weer aansluiting bij het dagelijks leven. Inmiddels heeft hij weer een sociaal netwerk opgebouwd. Ik gun het iedereen die een dierbare heeft verloren, zegt hij. Ook mensen die vrijwilliger willen worden zijn welkom. Meer informatie is te vinden op www.humanitas.nl, afdeling Haarlemmermeercontact. Op woensdag 22 juli van 10 tot 12 kan je avontuur in het bos beleven. Samen met een ervaren huttenbouwer van Landschap Noord-Holland leer je hoe je een hut bouwt, de weg vindt met behulp van de zon en wat je doet als je verdwaalt. Een leuke activiteit voor jong en oud. Kinderen doen mee onder begeleiding van een volwassene. Trek kleding aan die vies mag worden en beschermt tegen stekels en insecten. Start bij Juffershuis Gasterij Leiduin, Tweede Leiweg 7 in Vogelenzang. Wel reserveren en aanmelden. Meer info via de website van Landschap Noord-Holland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog, met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
2: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
4: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: te zijn.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Landelijk vuurwerkverbod geldt vanaf komende jaarwisseling. En ook op Wimbledon is oranje snel uitgespeeld. Tijdens de komende jaarwisseling mogen consumenten definitief geen vuurwerk meer afsteken. De wet Veilige Jaarwisseling is officieel bekrachtigd, nadat alle voorwaarden voor invoering zijn uitgewerkt. Vanaf 1 augustus is het voor consumenten verboden om vuurwerk te kopen, verkopen of af te steken. Alleen lokale verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden een ontheffing aanvragen voor een professionele vuurwerkshow. Gemeenten bereiden zich de komende maanden voor op de eerste jaarwisseling met het landelijk vuurwerkverbod. Ook start deze zomer een landelijke informatiecampagne en komen er inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk in huis hebben. Tennisser Tannon Griekspoor is al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Nieuw-Venneper verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Voor Griekspoor is het de 5e Grand Slam op rij waarin hij direct werd uitgeschakeld. Door zijn tegenvallende seizoen zal hij verder zakken op de wereldranglijst. Ondanks zijn uitschakeling zijn Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp nog actief op Wimbledon. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
3: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
2: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
4: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
2: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Grace Jones, La Vie en Rose.
1: Ruud Kloes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke dingen zijn die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Beyoncé, Tom Odell, Bayer Condios, In Excess. Maar nu eerst Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoorde Beyoncé samen met Shakira, Beautiful Liar.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag. Hier is Tom O'Dell.

0: Dat was Huntrix met Golden.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Op 10 oktober 1465 vond er een enorme vulkaanuitbarsting plaats, die jarenlange wereldwijde weersveranderingen veroorzaakte. Tot op de dag van vandaag weten wetenschappers niet welke vulkaan dit veroorzaakte.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Humanitas biedt steun bij verlies en rouw en survival en huttenbouwen op buitenplaats Leiduin. Wie worstelt met het verlies van een dierbare of een andere ingrijpende verandering, kan terecht bij Humanitas. Vereniging Humanitas helpt mensen die het even niet alleen redden. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en persoonlijke begeleiding aan mensen die steun kunnen gebruiken. Ali meldde zich na het overlijden van zijn vrouw aan bij Humanitas. Dankzij de gesprekken met vrijwilliger Diana en deelname aan activiteiten vond hij stap voor stap weer aansluiting bij het dagelijks leven. Inmiddels heeft hij weer een sociaal netwerk opgebouwd. Ik gun het iedereen die een dierbare heeft verloren, zegt hij. Ook mensen die vrijwilliger willen worden zijn welkom. Meer informatie is te vinden op www.humanitas.nl, afdeling Haarlemmermeercontact. Op woensdag 22 juli van 10 tot 12 kan je avontuur in het bos beleven. Samen met een ervaren huttenbouwer van Landschap Noord-Holland leer je hoe je een hut bouwt, de weg vindt met behulp van de zon en wat je doet als je verdwaalt. Een leuke activiteit voor jong en oud. Kinderen doen mee onder begeleiding van een volwassene. Trek kleding aan die vies mag worden en beschermt tegen stekels en insecten. Start bij Juffershuis Gasterij Leiduin, Tweede Leiweg 7 in Vogelenzang. Wel reserveren en aanmelden. Meer info via de website van Landschap Noord-Holland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: I'm a giant.
1: Je hoorde de nieuwe van Chaka Khan. Binnenkort komt er een album van eruit. Chakzilla.
2: De Meer Radio ontbijtplaat.
1: De ontbijtplaat, die is aangevraagd door Willem. En Willem is een groot Hazes-fan, met name van senior. Willem, we gaan hem voor je draaien. Dit is het nummer wat jij hebt aangevraagd. Zij gelooft in mij, André Hazes. MUZIEK

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Radio.
1: In de zomer
0: 1974. Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.

0: Alicia Keys hoorde je met Empire State of Mind.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Tussen 1903 en 1980 stierven in het Hospital Colonia de Barbacena in Brazilië meer dan 60.000 patiënten door verschrikkelijke leefomstandigheden en dwangarbeid. Het was gebouwd voor slechts 200 personen, maar huisde er op zijn hoogtepunt meer dan 2000 personen.

0: but I'm only 28.
1: Je hoorde Hoofddorps Talent, ofwel Larissa Michel met 28. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben er nog één te gaan, tot het nieuws. Calvin Harris samen met Sam Smith. Promises. Tot zo. Na het nieuws.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
3: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
2: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
2: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio.
1: Ruud Kroes.

0: hoorde All of My Heart van ABC.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je daarin verwachten? Bijzondere berichten, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En muziek, onder meer van Three Doors Down, ELO, Pink. Maar nu eerst Malcolm Todd met Earrings.

0: hoorde Pink samen met haar dochtertje Willow, Cover Me in Sunshine.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Uit onderzoek blijkt dat wolven beter zijn in het opvolgen van menselijke sociale signalen dan honden, mits ze samen met mensen worden grootgebracht.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: De June Lodge samen met Prins Mohammed. Someone loves you, honey.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De Krijt-Paleogeen-grens, voorheen de KT-grens genoemd, is de geologische overgang tussen het Krijt en het Paleogeen. Ongeveer 66 miljoen jaar geleden. En die grens markeert precies de asregen van de asteroïden die de dinosauriërs uitroeiden.

0: Schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ketty Kotti herdenking in Hoofddorp. Een gratis zomerkamp voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Wethouder Fouad Sidali, vertegenwoordiger van het CDA in het nieuwe college van Haarlemmermeer, heeft woensdag 1 juli tijdens de viering van Ketty Kotti een toespraak gehouden. Bij het monument aan de Kruisweg in Hoofddorp kwamen veel bezoekers samen om stil te staan bij de afschaffing van slavernij. Ellen Veldema organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Meerwaarde. Zij benadrukte in haar reden de spreuk die ook op het monument staat. Wat gebeurd is, is niet voorbij. Verhalenverteller Julian Wijnstein nam de aanwezigen mee in treffende beeldspraak, zoals: confetti uit een geknapte ballon krijg je niet meer in de ballon, maar verspreidt zich over de aarde. Bezoekers, veelal in traditionele kleding, werden aansluitend getrakteerd op lekkernijen. Tennisclub WOC organiseert van 13 tot en met 15 juli een gratis sport- en zomerkamp voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de regio Overveen, Haarlem en Kennemerland die anders niet op vakantie kunnen. Tijdens de 3 dagen staan sport, spel, tennis en leuke uitjes op het programma. Lunch, drinken, een complete outfit en indien nodig vervoer worden gratis verzorgd. Met het initiatief wil WOC via het impactprogramma Play for Love sport toegankelijk maken voor iedereen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
4: Ruud Kroes.

0: Het blijft een heerlijk zomersplaatje. Mungo Jerry in the summertime.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Bermtoerisme. Lekker op je stoeltje of naast je tentje naar de auto's kijken. Broodjes en koffie mee. Genieten van de zon. Het was een typisch Nederlandse bezigheid ontstaan in de jaren 50... toen ons land nog maar zo'n kleine 140.000 auto's telde. Langs de snelwegen is het al een tijdje verboden. In Zwanenburg niet. Sterker nog, daar is het een aanrader. Want daar vind je de bermtoerist. Bekijk de Dahliatuin of bezoek het winkeltje met kunstkas. Elk weekend in juli en augustus geopend... van 11 tot 5 aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De Romeinse generaal Fabius won de Tweede Punicanaoorlog tegen Hannibal door simpelweg niet tegen hem te vechten, maar in plaats daarvan tegen diens bondgenoten aan te vallen.

Holy Water, Marshmallow samen met Jelly Roll. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Queen en allemaal bijster dust. Fijne dag, tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Landelijk vuurwerkverbod geldt vanaf komende jaarwisseling. En ook op Wimbledon is Oranje snel uitgespeeld. Tijdens de komende jaarwisseling mogen consumenten definitief geen vuurwerk meer afsteken. De wet Veilige Jaarwisseling is officieel bekrachtigd, nadat alle voorwaarden voor invoering zijn uitgewerkt. Vanaf 1 augustus is het voor consumenten verboden om vuurwerk te kopen, verkopen of af te steken. Alleen lokale verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden een ontheffing aanvragen voor een professionele vuurwerkshow. Gemeenten bereiden zich de komende maanden voor op de eerste jaarwisseling met het landelijk vuurwerkverbod. Ook start deze zomer een landelijke informatiecampagne en komen er inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk in huis hebben. Tennisser Tannon Griekspoor is al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Nieuw-Venneper verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Voor Griekspoor is het de 5e Grand Slam op rij waarin hij direct werd uitgeschakeld. Door zijn tegenvallende seizoen zal hij verder zakken op de wereldranglijst. Ondanks zijn uitschakeling zijn Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp nog actief op Wimbledon. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Vanmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ketty Kotti herdenking in Hoofddorp. Een gratis zomerkamp voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Wethouder Fouad Sidali, vertegenwoordiger van het CDA in het nieuwe college van Haarlemmermeer, heeft woensdag 1 juli tijdens de viering van Ketty Kotti een toespraak gehouden. Bij het monument aan de Kruisweg in Hoofddorp kwamen veel bezoekers samen om stil te staan bij de afschaffing van slavernij. Ellen Veldema organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Meerwaarde. Zij benadrukte in haar reden de spreuk die ook op het monument staat. Wat gebeurd is, is niet voorbij. Verhalenverteller Julian Wijnstein nam de aanwezigen mee in treffende beeldspraak. Zoals: confetti uit een geknapte ballon krijg je niet meer in de ballon, maar verspreidt zich over de aarde. Bezoekers, veelal in traditionele kleding, werden aansluitend getrakteerd op lekkernijen. Tennisclub WOC organiseert van 13 tot en met 15 juli een gratis sport- en zomerkamp voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de regio Overveen, Haarlem en Kennemerland die anders niet op vakantie kunnen. Tijdens de 3 dagen staan sport, spel, tennis en leuke uitjes op het programma. Lunch, drinken, een complete outfit en indien nodig vervoer worden gratis verzorgd. Met het initiatief wil WOC via het impactprogramma Play for Love sport toegankelijk maken voor iedereen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Dank u. Thank you.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Humanitas biedt steun bij verlies en rouw en survival en hutten bouwen op buitenplaats Leiduin. Wie worstelt met het verlies van een dierbare of een andere ingrijpende verandering, kan terecht bij Humanitas. Vereniging Humanitas helpt mensen die het even niet alleen redden. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en persoonlijke begeleiding aan mensen die steun kunnen gebruiken. Ali meldde zich na het overlijden van zijn vrouw aan bij Humanitas. Dankzij de gesprekken met vrijwilliger Diana en deelname aan activiteiten vond hij stap voor stap weer aansluiting bij het dagelijks leven. Inmiddels heeft hij weer een sociaal netwerk opgebouwd. Ik gun het iedereen die een dierbare heeft verloren, zegt hij. Ook mensen die vrijwilliger willen worden zijn welkom. Meer informatie is te vinden op www.humanitas.nl, afdeling Haarlemmermeercontact. Op woensdag 22 juli van 10 tot 12 kan je avontuur in het bos beleven. Samen met een ervaren huttenbouwer van Landschap Noord-Holland leer je hoe je een hut bouwt, de weg vindt met behulp van de zon en wat je doet als je verdwaalt. Een leuke activiteit voor jong en oud. Kinderen doen mee onder begeleiding van een volwassene. Trek kleding aan die vies mag worden en beschermt tegen stekels en insecten. Start bij Juffershuis Gasterij Leiduin, Tweede Leiweg 7 in Vogelenzang. Wel reserveren en aanmelden. Meer info via de website van Landschap Noord-Holland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog, met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radio.

0: radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Mun College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij...

0: nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de Fiat. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: TenneT noemt A9-Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder TenneT ziet het gebied A9-Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens TenneT sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen

0: 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song. Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
1: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Besluit over hoofdvestiging Spaarne Gasthuis opnieuw uitgesteld. En Herbert Visser College koppelt praktijk en onderwijs op hybride bouwplaats. Het Spaarne Gasthuis heeft nog geen keuze gemaakt tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en inrichting van de ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Het ziekenhuis verwacht het voorgenomen besluit uiterlijk eind oktober bekend te maken. Daarna volgen adviezen van onder meer de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf voordat een definitief besluit wordt genomen. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de concentratie van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk kan beginnen. Het Herbert Visser College werkt aan een hybride bouwplaats waar leerlingen techniek dit direct in de praktijk toepassen. Leerlingen bouw, wonen, interieur hebben de funderingsbekisting afgerond. Na de zomervakantie volgen nieuwe fases. Leerlingen krijgen onder meer een gastles over grondboren en grondspuiten. Ook wordt de hoofdleiding voor elektra aangelegd. Daarna starten leerlingen produceren, installeren en energie met het leidingwerk en de bewapening. Door theorie en praktijk te combineren ontwikkelen leerlingen technische vaardigheden. Ook leren ze samenwerken, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek

0: naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Een nieuwe onderweg met zometeen snelle ook de Nothing But Thieves, maar is het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel, Lieselot. Dan de ANWB-verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen 19 minuten sta je er stil. De A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. De weg is daar dicht. De N205 Zwanenburg-Nieuw-Vennep. De aansluiting tussen de aansluiting met de N201 en Nieuw-Vennep. 4 minuten vertraging. En dan nog de N207 Hillegom. Alphen aan de Rijn tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen. 4 minuten sta je daar stil. Veel succes.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Snelle en Maan op jouw vrijdagmiddag.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg. Blijven slapen hoor je hier op Meer Radio. Het is 7:07, onderweg luister naar editie 9 alweer met mij, Delano. Leuk dat jij hem aan hebt staan op Meer Radio. Op deze 19 graden vrijdag. Wel een iets lagere temperatuur als vorige week. Ook wel heel erg fijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een heerlijke playlist vandaag voor je klaarstaan. Miles Smith komt er zo meteen aan. De Chainsmokers voor je. Larissa Michel, onze supertrack van een paar weken geleden. Echt Haarlemmermeerse talent. En de allernieuwste Nothing But Thieves komt er ook zo meteen aan.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.
0: En natuurlijk al het nieuws uit Haarlemmermeer. Nu eerst Carly Rae Jepsen.

0: De nieuwe van Nothing But Thieves and Evolution op Meer Radio.
1: Onderweg nieuws.
0: Het begin van de zomervakantie is aangebroken. In ieder geval voor de regio's Noord en Midden dan. En dat is ook meteen de drukste reisperiode van het jaar op Schiphol. Van vrijdag vandaag tot en met 30 augustus verwachten ze ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn er iets meer dan de zomervakantie van vorig jaar. Toen gingen ongeveer 12,4 miljoen mensen vanaf Schiphol weg. Dagelijks komen er zo'n 219 reizigers langs de luchthaven. En dat zijn dus vertrekkende, aankomende, maar ook overstappende. En vorig jaar lag dat dus ook iets lager op 213. Ja, en waar gaan mensen dan naartoe? Wat zijn dan vooral die hele populaire vakantiebestemmingen? Spanje is heel populair, zoals altijd. Het Verenigd Koninkrijk is heel populair en ook Griekenland. Maar vergeet niet Italië, Turkije en blijkbaar ook de Verenigde Staten. Daar is heel veel vraag naar. Maar goed, we blijven lekker in het zuiden, want ook Portugal, Zuid-Frankrijk, heel populair. Eigenlijk willen wij gewoon overal naartoe als Nederlanders. We zijn ook overal te vinden trouwens. Zometeen Bloem even aan mijn moeder vragen. Nu eerst Dominique Fike. Dit is White Keys.

0: Nou, ik doe dat niet meer hoor. Even aan mijn moeder vragen. Ik ben inmiddels 29, joh. Op zaterdag 4 juli vindt van 2 tot 11 op het evenemententerrein Zijdewinde in Vijfhuizen de allereerste editie plaats van het festival Five House. Zeg ik dat zo goed, Dirk-Jan? Five House? Ja? Ja, als je er toch bent, dan haal ik je meteen even de uitzending in.
1: Ik ben even... Auw. Die microfoon. Ja, nee, Five House zeg je helemaal goed. Maar ga door, want het is heel leuk. Heel leuk.
0: De organisatie zegt er zelf over een festival voor en door het dorp. Het nieuwe evenement, georganiseerd door echte Vijfhuizenaren. Vijfhuizenaren heeft een kleinschalige opzet waarbij gezelligheid, saamhorigheid en verbinding centraal staan. En de line-up die is niet te min. Ik kan hem nog niet benoemen, maar wel allemaal lokaal talent. Daarom zeg ik niet te min. Lokale DJ's en zangers die voor een heerlijke dag gaan zorgen. En je kan van alles verwachten. Guilty pleasures, funzige deuntjes, dance, Nederlandstalig. Mike Vlog die komt langs. Die treden voor alle bekend, bezoekers op.
1: Dat is de vriend van het station hier. Dat is wel zo.
0: Is hij een vriend van het station?
1: 100%. Als hij nieuwe hits heeft, dan komt hij altijd hier promoten.
0: Ja, ik ben nog maar een paar maandjes nieuw natuurlijk. Dus ik ben nog niet bekend met de vaste...
1: Is je een handtekening van die regeling voor je? Nee.
0: Ja, die wil ik dan ook hebben nu meteen. Ja. Dus die komt zingen. Ja, vriend van het station.
1: Ja, ik kom morgen zingen. Nou ja, het wordt echt een leuk feest. Alles zit ook mee. Het weer is morgen goed. De insteek van het festival neerzetten is gewoon fantastisch daar. Dus ik vind het heel tof dat we even met aandacht hier besteden op meer radio ervoor.
0: Ben je organisator ook? Of kwam deze gewoon even bij je langs? Voor iedereen die nu denkt, wie is dit? Dirk-Jan van
1: Duikend Weekend. Jazeker. Nou ja, ik ken iemand van de organisatie daar. En ik hou er wel van als er spontaan feesten neergezet worden. Gewoon, het begon met een leuk idee. En dat wordt dan ook gewoon gedaan. Want heel veel mensen hadden een idee. Oh ja, dat wil ik ook graag doen. En dan gebeurt er verder niks mee. En deze jongens hadden ook zoiets van, nou, we willen graag iets doen. En dan staat er gewoon morgen. Met alle goede bedoelingen. En dat straalde aan alle kanten staan.
0: En dit was ook echt zo eentje van spontaan. We gaan dit neerzetten en dit wordt tof. En het staat er.
1: Nou ja, ze waren een beetje gek. Mysteryland gaat dit jaar niet door. Dus gingen ze zelf maar een feestje neerzetten. Ja, dan krijg je dit.
0: Ja, Mysteryland helaas niet door dit jaar inderdaad. Maar
1: denk je volgend jaar wel weer?
0: Ik denk volgend jaar wel weer. Ik denk het wel. Ik las dat ze zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn dit jaar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga kijken of ik ze ergens van deze zomer nog iemand even kan spreken hier op Meer Radio. Want ik ben wel benieuwd. Wat zijn jullie dan allemaal aan het bedenken en voorbereiden? Dat willen we natuurlijk horen. Maar tot Mysteryland volgend jaar weer terug is dus morgenmiddag van 2 tot 11. Evenemententerrein Zijdewinde in Vijfhuizen. De eerste editie van het festival Five House. Voor de echte Vijfhuizenaren dus, hè? Ja, precies. Miles Smith komt eraan. Nu eerst de Chainsmokers. Something Just Like This.

0: Miles Smith en Niall Horan hoor je hier. Miles Smith en Niall Horan hier op Meer Radio. Zometeen meer muziek van je, voor je, van Larissa Michel. Klingande komt eraan en eerste headlines op half. Hoor je nu?
1: Meer Radio. Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
2: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belzingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KM Munk College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
0: Dan krijg je van mij de ANWB-verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 14 minuten. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp, die is daar dicht. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn, de aansluiting met de A4 en de afrit Nieuwveen 8 minuten.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.

0: 28.
1: Larissa, Michel en 28.
2: Onderweg nieuws.
1: Twee weken geleden had zij de supertrack Echt Talent uit Haarlemmermeer. En we zijn heel blij dat we haar mogen en kunnen draaien. Larissa, Michel dus en 28. Een automobilist heeft onder invloed vanmorgen een pijlwagen geramd op de A4 bij Nieuw-Vennep. De bestuurder heeft tijdelijk een rijverbod opgelegd gekregen. De eenzijdige botsing gebeurde iets voor kwart over vier vanmorgen. Excuus. De A44 is op dit moment nog afgesloten vanwege werkzaamheden. Om die reden staat er een tijdelijke afzetting op de A4. De automobilist reed tegen deze afzetting. Het voertuig en de pijlwagen zijn hierdoor beschadigd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder getest is op rijden onder invloed. Hij had een substantiële hoeveelheid alcohol genuttigd voordat hij achter het stuur klom. En het ging dus niet om een biertje te veel, zeg maar. Bestuurder, een 47-jarige man uit Wassenaar, is meegenomen naar het bureau en heeft een rijverbod opgelegd gekregen van 6 uur. En zowel de auto als de pijlwagen die zijn afgevoerd inmiddels. De supertrack van deze week komt er zometeen aan. Ook muziek van Post Malone. Nu eerst Elton John. Dit is

De Bausa en Lose Myself, de supertrack van deze week bij Meer Radio. Ja, ik weet even niet zo goed wat ik nu eigenlijk wilde gaan vertellen. Dus dan ga ik gewoon lekkere muziek draaien. Zometeen Sia komt eraan met David Guetta, Afrojack. En volgend uur heb ik nieuwe muziek voor je van Katy Perry. Nu eerst Post Malone. Dit is Chemical, want hij can't let go.

0: Ze hebben de krachten weer gebundeld. Sia, David Guetta en Afrojack voor hun nieuwe knaller Awake Tonight. Hoor je bij meer radio.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Het Spaarne Gasthuis heeft nog geen keuze gemaakt tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en de inrichting van de ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Het ziekenhuis verwacht het voorgenomen besluit uiterlijk eind oktober bekend te maken. Daarna volgen adviezen van onder meer een ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf voordat het definitieve besluit wordt genomen. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de concentratie van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk kan gaan beginnen. Het is 5:05, jouw vrijdagmiddag hier op Meer Radio. Onderweg heb je aanstaan. Hoi, mijn naam is Delano.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch

0: hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Meer dan vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden.
1: Dankjewel Renate voor de verkeersinformatie, voor het nieuws. Dan nu de ANWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. 10 minuten sta je daar stil. De A44 Amsterdam Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. De weg is daar dicht. En de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom tussen afrit Abbenes en Hillegom. 13 minuten succes.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Sienna Spyro. En Material Lover. Op jouw vrijdagmiddag hier bij Meer Radio. Goedemiddag, het is onderweg heb je aanstaan. 5 over 5. Bijna 6 over 5. Onderweg naar het weekend, onderweg naar huis. En misschien wel onderweg naar jouw vakantie. Ik weet niet of jij misschien vakantie hebt. Of je daar heel veel zin in hebt. Of die eraan komt. Maar in ieder geval een hele fijne vakantie. Ik heb de lekkerste platen voor je klaarstaan. En natuurlijk het nieuws uit jouw regio, Haarlemmermeer. Om jou lekker het weekend in te gaan helpen. En ik heb dit uur nieuwe muziek van jou, van Katy Perry. Dat allemaal zometeen.

0: Sting. En mama, maar dat was wel duidelijk volgens mij.
1: Onderweg was het nieuws.
0: Netbeheerder Tennet ziet het gebied A9-Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens Tennet sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Dus dat is wel even goed om erbij te vermelden, maar de gemeente Haarlemmermeer ziet in ieder geval kans in een aantal kernreactoren bij het gebied A9-Zuid. Dit is Hoobastank en The Reason bij Meer Radio.

0: De allernieuwste bente hier op Meer Radio. 3, 2, 1 hoorde je.
1: Nieuwe muziek op Meer Radio.
0: Vorige week was het natuurlijk bloedje heet. Een ontzettend warm weekend. En toen ben ik met een vriend van mij naar zo'n juice bar geweest. Hebben een lekker sapje gehaald. En ik moet je zeggen, het duurde nogal erg lang voordat mijn bestelling klaar was. Volgens mij moesten de bananen nog overkomen met het vliegtuig. En dan snap ik dus niet helemaal dat je maar één blender neerzet. Één juice station. Als jouw hele concept namelijk sapjes is, dan zorg je dat je meerdere plekken klaarzet. Ja, dat snap ik niet helemaal. Iets anders wat ik niet snap. Gisteren kwam ik erachter dat de batterijen van mijn tv-afstandsbediening leeg waren. Dat het rode lampje ging branden. En dan weet je, dan moeten er nieuwe in. En dan probeer je zo'n pakje met batterijen open te maken. En dan denk je, waarom lukt dit niet? Waarom moet dit zo ingewikkeld dichtzitten? Dat snap ik dus ook zo niet heel erg goed. Maak dat pakje gewoon makkelijk open voor iedereen. Zorg dat iedereen dat makkelijk open kan maken. Wat ik ook niet snap, dat is de nieuwe videoclip van Katy Perry. Die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Watch It Burn. En ik snap niet zo helemaal goed wat ze bedoelt in die videoclip. Op een gegeven moment wordt ze wakker in een soort van ziekenhuisbed. En ze begint een beetje te veranderen in een zombie. Of ze is al een soort van zombie. En dan vervolgens vanuit dat ziekenhuis in een jeep. En dan gaat die jeep door een wasstraat heen. En dan komt ze uit die wasstraat en dan stapt ze uit die jeep. En dan, terwijl ze in die jeep zit, door die wasstraat groeit er een staart uit haar, uit haar rug, zeg maar. Ze komt uit die jeep, ze heeft die staart. En die staart gaat vervolgens allemaal auto's bekrassen. En de hele wereld staat in de fik. Ja, ik snap niet zo heel goed wat die videoclip bedoelt. Wat ze daarmee wil zeggen, waarom dat ook bij die plaat past. Maar dat heb ik wel meer bij Katy Perry. Dark Horse is er ook zo een dat ik denk, ja, wat bedoel je nou eigenlijk in je videoclip? Wat wil je hier nou mee zeggen? California Girls, ook zo eentje. Ja, leuk al die slagroom en die snoepjes, maar wat bedoel je hier nou eigenlijk mee? Nou, dat heb ik dus ook een beetje bij de nieuwe plaat van haar, Watch It Burn. Dat ik denk, ja, lieve schat, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Ik snap het gewoon niet zo heel erg goed. Goed, misschien dat het helemaal aan mij ligt. Dat kan natuurlijk. Ik ben vooral benieuwd, wat vind jij van die nieuwe plaat? Check hem vooral even op YouTube, de videoclip, en je hoort hem nu.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Meer Radio.
2: Meer Radio.
1: Onderweg.
2: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.

0: Ray Dalton, Macklemore, Ryan Lewis en Ken Holdas hier op Meer Radio. Ik weet niet wat er net heel even gebeurde. Maar ik had opeens geen geluid meer in mijn koptelefoon, waardoor ik niks hoorde, niet de muziek, niet mijn eigen stem heel goed. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Het blijft natuurlijk gewoon allemaal heel erg live. De headlines op half komen eraan. Ook muziek van Sam Fender. Tot zo!
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
8: Tennet noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder Tennet ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens Tennet sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
0: Dankjewel Carolien voor het nieuws uit Haarlemmermeer. Dan nu de ANWB verkeersinformatie. 97 files, verspreid over 534 kilometer, maar je krijgt ze alleen uit de regio en dat zijn er 2. De A4 Amsterdam-Den Haag, Hoofddorp, Roelof Arendsveen, 11 minuten sta je daar stil. En dan de A44 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. De weg is daar dicht.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
9: Vrijdag.
1: De Lano van Steenveld.
0: De gouden ouwe van deze week. This is Not America van David Bowie.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Wat een mooie, goede plaat is dat toch, hè? Ik woon nu in Amsterdam, maar ik heb daarvoor in Diemen gewoond. En ik weet nog dat toen ik ging verhuizen, dan zet je allemaal spullen op straat die dan uiteindelijk of een busje auto in moeten, of gewoon bij het grof vuil mogen. En nou weet ik dat ik zo'n hele grote lijst had gehaald, waar ik iets in wilde ophangen, maar ik wist nog niet zo heel goed wat. Dus die stond gewoon buiten te wachten tot hij ingeladen kon worden in het busje. In de auto, ik weet niet meer precies wat ik toen had. Maar dat was gewoon nog een prima lijst. Is er dus op een gegeven moment een man naar me toegekomen, die ziet die lijst staan en die zegt, hey, mag ik die misschien hebben? Ga jij weg? Ik zeg, nou ja, ik ga wel verhuizen, maar die lijst die wil ik zelf graag heel erg meenemen. Nou, zoiets dat is dus ook laatst overkomen in Spanje. Dus een toerist nam het schilderij graag mee op vakantie. En tijdens het inladen van de kofferbak lieten ze het schilderij per ongeluk tegen de muur staan en zijn vervolgens weggereden. Dus dat schilderij, dat neem je dan graag mee op vakantie, dat vergeet je dan op vakantie in te laden. Dus, dacht een voorbijganger, dat is een mooi schilderij. En vooral de lijst, het ging om de lijst, vond die man heel erg mooi. Dus die heeft toen het schilderij gewoon meegenomen, want die dacht, nou, dat is toch bij het grof vuil neergezet. Eenmaal thuis toch wel nieuwsgierig naar het kunstwerk zelf. Want ja, wat heb je dan uiteindelijk in huis gehaald, weet je wel? Ah, heeft hij volgens AI gebruikt om te achterhalen om welk schilderij het gaat, weet je? Zo'n gevalletje, is het al oorlog? Maar dan vragen om wat voor schilderij gaat dit op ChatGPT? Er zijn nogal veel replica's en vervalsingen natuurlijk in omloop. Dus je denkt nooit dat het een echte is. Nou, heeft die man het uiteindelijk dus aan de AI gevraagd en het bleek een origineel te zijn. Een echte originele Sorolla. Nou, de eigenaren hebben alles op alles gezet om het kunstwerk terug te krijgen. Dat is ook helemaal gelukt natuurlijk. De eigenaren zijn gewoon weer blij met hun eigen schilderij. Nou, zo zie je maar altijd heel erg oppassen met wat je allemaal op straat neerlegt en zet. Want voor je het weet is het weg. 2, 3.

0: en Tonight, Tonight.
1: Ja, dat is ook de echte naam van een van de groupie. Dat ze dachten, ja, wat voor naam, wat voor naam. En toen zijn ze, nou ja, gekomen op Hardshell, Hardshell Raiders.
2: Onderweg echt nieuws.
1: Het college van Haarlem en Meer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schiphol-Rijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Dit is Kensington, een moment.

Een van de stoerste rockchicks van Nederland, Anouk en Nobody's Wife, hoor je hier op Meer Radio op jouw vrijdagmiddag. Ik wens jou een heel fijn weekend, een hele fijne avond en misschien wel een hele, hele, hele fijne vakantie. Volgende week ben ik er weer, editie 10 dan van Onderweg met mij, Delano natuurlijk. En dan hebben wij ook weer een hele leuke studiogast. Of in ieder geval, we hebben iemand in de uitzending. Dus dat allemaal volgende week. Zoals ik al zei, heel fijn weekend. Ik spreek je dan. Dit is Rudimental en John Newman. Feel the Love. Daar eindigen we mee vandaag.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

Okay, bye.

van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
5: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
4: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
6: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Het gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
7: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
4: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
8: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
3: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
5: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
3: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan worden 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Bruno Mars en Mark Ronson. Uptown Funk op Meer Radio. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Meer in het Weekend. Editie Vrijdag Veldman, 3 juli 2026. Ja, zonder Niels in dit geval. Normaal liet er natuurlijk altijd Niels op dit tijdstip tussen 8 en 10. Meer in het Weekend, vrijdagavond, vaste prik. Niels achter de microfoon. Maar nu even niet. Nee, is op vakantie. De komende 3-4 weken is hij er niet. Nee, moet ik de honoreurs waarnemen. Ja, hè. Ik kan me wel voorstellen dat je zoiets hebt van daar mist een anker in mijn leven op dit moment. Ja, gezien Niels eigenlijk, nou, ik denk dat hij zeker wel een jaar of 15 al wel hier op deze stoel zit. Ja, dat denk ik wel. 2011, 12, zo'n beetje daar, in die periode. Hij zit al langer dan ik en ik ben in 2012 begonnen bij Meer Radio. Ja, we hebben best wel lang samen op ik de zaterdag, hij de vrijdag gedaan. Maar goed, hij zit nog steeds op de vrijdag. Het is echt wel bijzonder, hoor. Wat dat betreft is het een hele trouwe hond. Ja. Maar goed, een trouwe hond moet af en toe ook op vakantie. Dus vandaar dat ik hier zit. Tot een uur of 10 is dit Meer in het Weekend. En ik heb er de afgelopen paar jaar inmiddels al wel, ik denk een jaar of 2 dat ik dit doe, een soort van vaste prik van gemaakt om de vrijdagavond dan om te dopen tot verzoekjesavond. Ja, vind ik leuk. Ik weet niet wat dat is, maar het is een soort... Is het gemakzucht? Misschien ook wel. Ja. Maar ja, ook wel weer leuk. Ik vind het heel erg leuk om te zien wat er zo al binnenkomt. Wat mensen graag willen horen. Wat zo'n beetje de muzieksmaak is van de gemiddelde Meerradio luisteraar. Dus van jou, ja, heb jij nou iets in je hoofd waarvan je denkt, dat wil ik heel graag horen vanavond. Ja, ik weet niet waarom. Misschien omdat ik vrolijk van word. Misschien omdat je liefdesverdriet hebt en je iets wil horen. Misschien omdat je iets zomers wil, iets ouds, iets nieuws. Maakt mij allemaal niks uit. Ik laat me heel erg graag verrassen door jouw creativiteit. Dus mocht je nog iets leuks willen horen, dan ben je welkom op deze verzoekjesavond tot een uur of 10. studio@meerradio.nl, dat is het e-mailadres hoe je mij kunt bereiken. Dus studio@meerradio.nl. En dit is Oliva Rodrigo.

A Miles Away op Meer Radio. En daarvoor Oliva Rodrigo en Good For You. En het is al meteen helemaal raak. Jongens, jongens, jongens, wat komen er toch leuke dingen binnen? Via de mail studio@meerradio.nl. Deze is van Karin, Sabrina.

Another 54 Ultra and Talk to You op Meer Radio. En dan hoor je nog Sabrina en Boys, Boys, Boys. I'm looking for a good time. In dit geval aangevraagd door een vrouw, door Karin. In de jaren 80 werd het vooral aangevraagd door mannen, want die wilden allemaal de clip erbij zien. Maar joh, dus het is geen beeld bij, het is alleen maar radio. Dus misschien dat dat ook de reden is waarom Karin het heeft aangevraagd.

ook alweer 17 jaar dood, hè? Gaat hard, hè, de tijd. Niet te geloven. Michael Jackson en Billie Jean op Meer Radio. En dit is de vrijdagavond verzoekjesavond. Weer in het weekend. Tot een uur of 10. Mocht je dat willen horen, dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. Zometeen het NOS-journaal, een nieuwe bakermat.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn, is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Oh, dit is lekker zeg. De nieuwe Bakermat samen met Rani, I Love Life. En wat mij betreft is dit de zomerhit van het jaar 2026. Tenminste, ik ga er mijn best doen om helemaal grijs te draaien de komende maanden. Zo, tijd om even wat terug te gaan in de tijd. Met de jaren 90, 1998 om precies te zijn. Dit was de zomerhit van dat jaar. Desiree en Life. Oh, Life. Oh, Life.

Crazy Town en Butterfly. Eén als vliegje begin Zero's. En daarvoor Desiree Live, de zomerhit van het jaar 1998. En dit is meer in het weekend. Het is vrijdagavond verzoekjesavond. Deze komt van Steven. Die wil heel erg graag Bruce Springsteen horen. En The Brilliant Disguise. I hope

Booza op meer radio en Lose Myself. De supertrack voor deze week. En wat een fijne supertrack is dit. En daarvoor nog de Boss, Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Dit is meer in het weekend. Met de Simple Minds.

Onverwoestbare 80's classic dit. Simple Minds, Don't You Forget About Me. En het is nog steeds vrijdagavond, verzoekjesavond. Ga nog 1 uurtje door. Dus wil je nog wat horen, dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. En deze komt van Chantal. Coldplay, The Scientist.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renaat Kok met het NOS Journaal. Van de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Womack en Womack en Teardrops in My Eyes. Aan het begin van uur nummer 2 van meer in het weekend. Editie Vrijdag Veldman. Ik wilde echt bijna 3 dingen op elkaar heen zeggen. Dat is ergens. Ja. Eerst wilde ik Forgotten Faces zeggen. En toen wou ik meer wakker zeggen. En uiteindelijk is het nu toch meer in het weekend. Ja. Editie Vrijdag Veldman. Aangezien Niels op vakantie is, moet ik de honoreurs waarnemen. De komende 4 weken zit ik hier op deze stoel, achter deze microfoon. En Niels ergens anders. Ik vraag het nooit. Eigenlijk wel slecht, hè? Ja. Is dat nou een blijk van desinteresse? Ik weet het niet. Ja, van sommige collega's wil je het echt heel graag weten. En van sommige collega's, hij gaat op vakantie. Oké, hi, doei. Gek is dat, hè? Ja, ik weet het niet. Ja. Vaak komen ze wel terug met en dan vraag ik, waar was je geweest? En dan, oh, leuk. Ja, dus ik vind het leuker achteraf dan vooraf. Ja, want vooraf ga je dan ook nog allemaal van die... dan, zeker als ze ergens heen gaan, dat je daar dan ook bent geweest. En dan wil je dan allemaal tips geven of zo. En vaak worden die tips toch niet echt opgevolgd. Dus ik ben niet zo iemand die dat... Ik was zo bijvoorbeeld afgelopen april was ik in Schotland. Dat je dan vooraf allemaal tips krijgt over... dan moet je naar die whiskystokerij. Daar moet je heen. Leuk. En dan denk ik, heb helemaal niks met whisky. Echt niks. Maar dat ga je dan ook niet zo zeggen. Dan zeg je niet tegen die mensen van... daar vind ik helemaal geen moer aan. Ik doe gewoon helemaal mijn eigen ding. Ik ga gewoon helemaal zelf bepalen waar ik heen ga, wat ik doe. Ja. En dat je dan terugkomt van zo'n reis... en dat je dan vertelt wat je dan allemaal hebt gedaan... en hoe je hebt gereisd. Dan zeg je, dat hebben wij niet gedaan. Ik heb het gezien. 10 kilometer lopen. Nou, echt niet. Ik ga niet helemaal met de trein daar naartoe. Wat denk jij nou? Nee, daar zijn wij niet geweest. Nee. Ik heb eigenlijk alleen maar op het terras gezeten. Kijk, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar goed, ik vraag als hij terugkomt van vakantie wel waar hij is geweest. Dat is een soort van blijk van interesse. Maar wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral verzoekjes draaien. Want dat is iets wat ik kan. Ik weet niet waarom, maar ik zit op de vrijdagavond altijd een beetje naar te kijken. Van, ja, wat ga ik nou vanavond eens doen? En dat heb ik 2 jaar geleden ben ik hier heb ik geïntroduceerd om maar gewoon verzoekplaatjes te draaien. Want dat is eigenlijk best wel leuk. Ja, ik vind het leuk om te doen. En ik vind het ook heel erg verrassend om te zien wat er allemaal zo binnen druppelt via de mail. Dus kom maar door. Wat wil je graag horen? Je bent welkom. Studio@meerradio.nl mag van alles wezen. Het maakt mij helemaal niks uit. Jong, oud. Het mag snel, langzaam, vrolijk of heel neerslachtig. Alle genres is welkom. Nou ja, stuur maar op. Misschien dat ik nog wel enigszins eindredactie doe. Dat ik er toch eens een keer een plaat van bij kom. Die misschien niet. Maar ik besta voor alles open. Ik ben muzikaal open-minded. Dus kom maar op studio@meerradio.nl.

Nels Barkley en Crazy op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Jack Style John en Turn the Lights Off. En dit is Meer in het Weekend. Het is vrijdagavond verzoekjesavond. Deze is van Raymond Calet.

Ain't Nobody, Felix Jean op meer radio. En daarvoor hoorde je Khaled of Galet. Ik heb dat eigenlijk niet zo goed. Ja, we hebben dan DJ Khaled. En dan weet ik het al sowieso. En er is ook nog een andere Khaled, een R&B-zanger. En deze, maar dat is dan Galet, denk ik. Maar dat was in de jaren 90, heeft hij een aantal hitjes gescoord. Waaronder dus deze en ook DT. Maar die Aisha, die is nog wel enigszins blijven hangen. Maar toch niet heel erg tijdloos. Maar wel erg leuk om deze weer eventjes terug te brengen in de herinnering. Het is vrijdagavond, het is weekend. Dat betekent dat er ook mensen zijn die een bepaalde weekendstemming ingaan. En dat er dus ook platen worden aangevraagd als bijvoorbeeld Cherio, Justin en de Wild. Dat is toch ook wel eventjes leuk. Jawel, deze komt van Marco. En dan gaan

Taylor Swift en The Fade of Ophelia op meer radio. Daarvoor Justin de Wild en Cheerio. Ja, wat maakt nou toch dat deze plaat net even boven het gemiddelde uitsteekt qua knoegklanners? Ik weet niet waarom, qua tekst misschien. Hij is qua tekst net even iets creatiever dan het doorsnee. En dat maakt dan toch wel wat hij een hit is geworden. Nummer 1 is het geweest, zelfs een aantal weken lang. En ik draai hem ook met liefde toch, jawel. Ondanks het feit dat het een beetje een smart lap is met een AI-accordeon. Maar toch, altijd fijn. Even tegen de Zero's. En dit is eigenlijk min of meer een beetje op mijn eigen verzoek. Misschien is het wel de beste plaat van de Zero's. Delirium en Silence.

0: Oh, wat is dit toch lekker, jongens. Ja, ik kan hem niet draaien op de dinsdagavond, want het is niet vergeten. En op de zondagmorgen is het misschien net even iets te snel. Dus dan moet ik het hebben van die paar avondjes op vrijdag dat ik mag invallen voor meer in het weekend. Dat ik DV even bij kan pakken. Delirium en Silence op Meer Radio. Dit is Meer in het Weekend. Zometeen Fatboy Slim en Guus Meeuwis. Allemaal na het NOS-journaal van 9:30.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er ja, eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşen Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

Niek vroeg hem aan, deze Fatboy Slim en de Rockefeller Slank. Op meer radio, toch wel eventjes lekker, nietwaar? En nu, op verzoek van Wilma, Guus Meeuwers, tranen gelachen, op meer radio.

Ja, hij zegt verraderlijk hoog. Ik was laatst in een karaokebar. Ik dacht, ik ga deze plaat doen. Moet ik wel even ergens een dame scoren die Rihanna wil doen. Dan doe ik die Mickey Echo wel. Maar zelfs Mickey Echo was te hoog voor mij. Ja, dat is een verraderlijk plaatje, nietwaar? Stay op meer radio.

Robin Schulz, Dennis Lloyd en Young Right Now op Meer Radio. En tot zover. Weer in het weekend voor deze week. Zometeen de weekend. Kevin en Robin tot een uur of één. Maar ik heb nog tijd voor één verzoekje. Eén. Nou, deze dan maar even doen. Ja, dit is lekker toch? Aangevraagd door Denise. The Backstreet Boys en Everybody's Backstreet Back.

0: Nieuws voordat de trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
3: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
2: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
4: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier...
2: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: melding.
1: 22 uur, 5 minuten, 46 seconden. Goedenavond.
2: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
1: Het is vrijdag 3 juli 2026. Een aantal minuten over 10, 6 om precies te zijn. Dit is To The Weekend. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is meer radio.
3: Ja, we zitten over de helft van het jaar officieel,
1: ja.
3: Hè?
1: Oh nou, we zitten officieel over de helft van het jaar. Dus vanaf nu wordt het alleen maar langzaam worden de dagen weer korter.
3: Ja.
1: Wordt het weer kouder. Heel kunnen we de kerstboom alweer optuigen.
3: Ja hoor, als dat ik ruik, doen.
1: Hè? Ik ruik de derde naald al.
3: Precies. Net zo makkelijk toch?
1: Nou, laten we dat nog niet doen. Nee, jij hebt zo'n netboom, dus die kan je gewoon het hele jaar opzetten als je wil.
3: Ja, daarom. Wat is het? Ik denk dat ik een zeil koop ergens met een gamma en dan doe ik het gewoon ook heen.
1: Dat is wel makkelijk. Het scheelt een hele hoop werk met optuigen, volgens mij.
3: Dat is.
1: Maar ja, dan moet je nog even plek hebben waar je hem neer kan zetten. Dan ga je hem gewoon de hele tijd op je logger neerzetten.
3: Op die in de erker.
1: Of in de erker, ja.
3: Ja,
1: dat kan. Dan hang je gewoon het zeil ervoor als een soort gordijn.
3: Dat is, ja.
1: Dan hoef je hem alleen maar weg te schuiven.
3: Stof en waterdicht, hè.
1: Ja, daarom. Ik zie het ook voor me dat je het doet. Waar was ik? Ja. Jaren geleden, en dat is echt jaren geleden, toen wij nog de zomereditie maakten.
3: Okay.
1: Toen hebben wij, of heb ik, van dit nummer een intro gemaakt. Dat was de zomereditie dat wij naar Noorwegen gingen. Kan je die nog herinneren?
3: Ja, een of andere rots waar we op hebben gezeten of zo.
1: Ja, en toen dacht ik, laat ik het origineel gewoon weer eens draaien. Dat is lang geleden.
3: Ah.
1: Dit is Lily Roy. Dit is The Blue Sunrise.

0: Laat het licht aan van Snelle. Ja, dat lijkt me wel handig om dat licht aan te laten. Anders wordt het voor Kevin heel lastig om zijn column te gaan lezen. Dan wordt hij het waarschijnlijk uit zijn hoofd doen en dan krijgen we een hele leuke geïmproviseerde versie. Goed, door welke onderwerpen toerde hij weer deze keer? Waar ergerde hij zich deze keer geel en oranje aan? Weet hij deze keer zijn punt te maken of mist hij weer zijn doel? Door welk onderwerp raced hij deze keer? Waar gaat hij deze keer weer mee weten te scoren? Welk statement fietst hij er deze keer doorheen? Waar brilt deze leeuw deze keer over? Vertel!
1: Let op! Hier volgt een mening. Er zijn landen waar voetbal gewoon een spelletje is. Nederland is niet zo'n land. Bij ons is voetbal een nationale gemoedstoestand. Een collectieve therapiesessie van ruim 17 miljoen bondscoaches, analisten, tactische experts en mensen die tijdens het volkslied nog niet precies weten wie er linksback staat, maar na afloop feilloos kunnen uitleggen waarom de bondscoach eigenlijk alles verkeerd heeft gedaan. En dat was tijdens dit WK niet anders. Na de eerste wedstrijd tegen Japan was de stemming namelijk ongeveer vergelijkbaar met een regenachtige maandagmorgen in november. Nederland speelde gelijk, we verloren niet, maar daarvoor hoef je niet aan te komen, of daar hoef je niet mee aan te komen bij de gemiddelde Nederlandse voetbalsupporter. Het spel was slordig, de automatismen ontbraken en het vertrouwen leek net zo ver weg als de finale. Binnen 1 uur na het laatste fruitsignaal wist iedereen 1 ding zeker. Dit oranje gaat helemaal nergens komen. De bondscoach had de verkeerde keuzes gemaakt, de opstelling klopte niet, de wissels waren verkeerd en sommige mensen waren zelfs al bezig met het schrijven van de necrologie van het Nederlands elftal. Want zo werkt dat bij ons, wij hebben geen middenweg. We zijn geen volk van, nou laten we eerst even kijken hoe dit toernooi zich ontwikkelt. Nee, bij ons is het of totale paniek, of totale euforie. En daartussen zit niks. Een paar dagen later kwam Zweden en ineens was alles anders. Oranje won overtuigend met 5-1. Het spel liep, de kansen werden afgemaakt. En spelers die na Japan nog rijp waren voor de reservebank werden opeens nationale helden. En het blijft fascinerend hoe snel zoiets eigenlijk kan gaan. Dezelfde mensen die eerder riepen dat Nederland de groepsfase waarschijnlijk niet eens zou overleven, begonnen toen toch voorzichtig te rekenen. Hoe zwaar was de route naar de finale? Wat zou voordeliger zijn? Groepswinnaar worden of toch tweede in de pool? En niet alleen de voetbalfans, nee. Ook de analisten op tv deden vrolijk aan dit spelletje mee. Misschien, heel misschien zou het dit keer toch kunnen lukken. Nederlanders die kunnen sneller van mening wisselen dan dat het weer verandert aan de Noordzee. En ergens is dat misschien ook wel weer de charme van zo'n groot toernooi. Mensen laten zich meeslepen, ze beginnen te dromen. En iedereen kijkt vooruit naar de finale. En voor je het weet heb je zelf overtuigd dat het zomaar eens zo'n zomer kan worden. Zo'n zomer waar we het over tientallen jaren nog steeds over hebben. De derde groepswedstrijd tegen Tunesië bracht iets dat we in Nederland helemaal niet gewend zijn. Rust. Geen spektakel, geen vuurwerk, geen crisis, gewoon winnen. Zakelijk, degelijk en voldoende om als groepswinnaar door te gaan naar de knock-outfase. En normaal vinden we dat saai, maar op een WK is saai winnen eigenlijk het mooiste wat er bestaat. En op dat moment begon het geloof echt te groeien. Bij de supporters en de media. Analisten die Oranje afschreven zagen plotseling allerlei positieve ontwikkelingen. Het elftal groeide, het vertrouwen groeide ook en daarmee ook de verwachtingen. En dat is misschien wel het meest gevaarlijke woord in het Nederlandse voetbal. Verwachtingen. Want zodra die beginnen te groeien, komt er ergens in ons collectieve geheugen toch ook wat anders naar boven. Een stemmetje dat zegt, pas op, dit hebben we eerder meegemaakt. In 1998, in 2000, in ons eigen land, in 2008, in 2014. Het gevoel dat er iets moois zou kunnen gaan gebeuren. Tot het ineens ophoudt. En zo komen we uit bij Marokko. Een wedstrijd waarin het verschil klein was, waarin kansen en spanning elkaar afwisselden. Een wedstrijd waarin geen van beide landen afstand kon nemen. En daardoor voelde je het langzaam dichterbij komen, het onvermijdelijke scenario, de strafschoppenserie. Ja, de strafschoppenserie. Nederland heeft met strafschoppen eigenlijk dezelfde relatie als een kat met een badkuip. Van tevoren weet je dat het niet goed gaat aflopen, toch probeer je het iedere keer weer om te eindigen in ellende. Het is bijna indrukwekkend hoe consequent we daar eigenlijk in zijn. Generaties spelers zijn gekomen en gegaan, bondscoaches zijn vervangen, tactieken zijn veranderd. Voetbal is sneller en professioneler geworden, maar strafschoppen blijven voor Nederland een soort nationaal trauma. Iedere voetballiefhebber kent de verhalen. Het EK van 92, het WK van 98. Die wedstrijd heb ik live in Parijs gezien trouwens. Het EK van 2000. Oké, het WK van 2014, dat was een uitzondering.

toen verscheen Tim Krul uit het niks als een soort verlosser, een penalty-tovenaar. En leek de vloek eindelijk gebroken. Maar dat was uitstel van executie. Want tijdens Marokko was het weer raak. Of eigenlijk juist niet. Schoten die net niet hard genoeg waren. Een redding van de keeper. Die bal die er niet in ging. En toen, plotseling, was het voorbij. Marokko ging door. Nederland ging naar huis. Einde WK. En dan volgt altijd dezelfde fase. De fase van analyses. Iedereen weet precies waar het misging. Er bestaat een soort nationale wedstrijd om achteraf het hardst gelijk te krijgen. En misschien doen we daarmee dit elftal tekort. Want laten we eerlijk zijn, we zijn geen wereldkampioen geworden. We hebben ook niet het beste voetbal van het toernooi gespeeld. Maar ze hebben gedaan wat de Nederlandse elftallen al generaties lang doen. Ze hebben ons laten hopen, juichen, mopperen, dromen en uiteindelijk zelfs een beetje verdrietig gemaakt. Dat is ons oranje. Dat is wat het Nederlands elftal al decennia lang doet. En misschien is dat wel die echte Nederlandse voetbalcultuur. Niet die statistieken, niet die analyses, maar de emotionele achtbaan waar we iedere 2 jaar weer vrijwillig instappen. Weten dat het gaat eindigen in een teleurstelling. Maar toch vol goede moed kopen een kaartje voor de volgende rit. Hopen dat het verloop anders is. Dat die strafschoppen er wel in gaan. Dat het geluk onze kant opvalt. En dat we oranje een keer weer kunnen huldigen op die Amsterdamse grachten. Maar goed, voetbal blijft gelukkig maar een spelletje. We kunnen nu onze volle aandacht richten op echte sport. Want terwijl Nederland nog bezig is met de strafschoppenserie te analyseren, staat de volgende sportieve verslaving alweer voor de deur. De Tour de France. 3 weken afzien, aanvallen, sprinten, bidons, waaieretappes, heroïsche bergetappes en de strijd waar wielerliefhebbers wereldwijd al maanden naar uitkijken. Tadej Pogačar tegen Jonas Vingegaard. De grote favoriet tegen de winnaar van de laatste rondes van Spanje en Italië. Dus terwijl voetbalfans hun verdriet verdrinken en verwerken en de bondscoaches van Nederland hun conclusie trekken, gaan we ons vanaf morgen weer richten op wat anders. Op calls, op klassementen, op tijdverschillen van een paar seconden en op de vraag die de komende 3 weken ook hier in dit programma centraal zal staan. Kan Vingegaard het Pogačar moeilijk maken? En 1 ding is zeker, over 3 weken zien we hoe dan ook groen en geel. Het was leuk geweest als hij het ook gedaan had. Opnieuw. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: De komende 3 weken zal dit geluid vaker te horen zijn.
1: Ja.
0: Gaan we het straks uitgebreid nog over hebben. Oh nee.
1: Alles doorgaan.
0: Ja, even kijken. Deze moet naar beneden. En ik moet heel ver rijken hiervoor. Appa. Goed. Gaan we eens even kijken naar... Nee, eerst zo.
2: Tijdmelding.
0: 22 uur, 25 minuten, 47 seconden. Stichting Contacthond uit Vijfhuizen is na 19 jaar failliet verklaard. De organisatie bood dagbesteding aan waarbij mensen onder meer met een verstandelijke beperking, dementie of autisme therapeutisch in contact konden komen met honden. Volgens de oprichter zijn stijgende kosten, teruglopende fondsen en de lage vergoeding vanuit de WMO de belangrijkste oorzaak voor het faillissement. De vorm van dagbesteding is gewoon niet meer haalbaar in Nederland. Bij Contacthond waren 11 hondenbegeleiders, 55 honden en ongeveer 30 cliënten betrokken. Een doorstart ziet Nicky niet als realistisch. Wel onderzoekt zij de mogelijkheden om zich voortaan te richten op het trainen van hondenbezitters, zodat de kennis over therapeutische inzet van honden behouden blijft.
1: Dat is toch wel jammer, hè?
0: Ja, zeker. Dit zijn van die hele mooie initiatieven.
1: Ja.
0: Maar dat zie je ook wel, zeg maar. Ik weet, mijn oma was dement, de vader of de moeder van mijn vader.
1: Hmm.
0: En als we dan de hond meenamen, dat vond ze hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ondanks dat die kleine van ons er helemaal totaal niet voor getraind was.
1: Maar toch, ja.
0: Ja. En dan wat anders. De politie in de Haarlemmermeer heeft in de strijd tegen criminaliteit bijna 4000 wapens in handen. Namelijk beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Ze hebben namelijk hun deurbel of andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die als het nodig is beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd, maar met camera in beeld, zoals de verzameling registratie heet, gaat dat sneller. Met een druk op de knop kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdachts heeft vastgelegd. Camerabeelden zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden in de uitspraak.
1: Maar ik blijf dit tot op heden nog altijd heel apart vinden.
0: Want?
1: Nou, volgens de algemene wet, zeg maar, weet je wel, van ergens in Nederland, die waar we toch nooit aan houden, zeg maar, mag een deurbelcamera niet de openbare weg filmen.
0: Nee, maar...
1: Maar dat ding doet dat in heel veel gevallen wel.
0: Ja.
1: Dan gebeurt er iets en er wordt in principe die beelden gebruikt van de openbare weg.
0: Ja.
1: Dus feitelijk kan het niet, mag het niet, maar gebruiken het wel.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: En dat is feitelijk zo, van als je er gewoon over nadenkt, kan je dus niet... Tegenwoordig kan je al bijna niet door gewoon een simpele wijk lopen.
0: Mm-hmm.
1: Zonder dat je in principe gefilmd wordt.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk krom, zeg maar.
0: Dus ja, aan de andere kant heb ik er niet zo'n heel groot probleem mee.
1: Nee, maar ik blijf altijd zoiets vinden van... Het is eigenlijk niet legaal, maar
0: ja,
1: we kunnen het toch gebruiken.
0: Ja, aan de andere kant, je kan die geest niet meer terugstoppen in de fles, denk ik.
1: Nee, dat is...
0: Zo'n deurbelcamera hoort gewoon bij de New Religion.
1: En je wordt toch getrackt met je telefoon.

0: releases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media. Na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: melding.
1: 22 uur, 40 minuten, 35 seconden met On My Soul, Bruno Mars. Regels zijn goed om alles op orde te houden en een beetje structuur te creëren.
2: Yep.
1: Maar er zijn ook, toch ook vaak voorbeelden te vinden waar die regels wel heel erg tegen kunnen werken. Als we zien op de Braziliaanse luchthaven van Rio de Janeiro. Daar zat al 6 jaar lang een auto geparkeerd. De Honda Civic EXL Coupé uit 2008 heeft inmiddels flinke roestschade en ook alle banden zijn plat.
3: Leuk.
1: De autosleutels lagen op de bestuurdersstoel, wat erop wijst dat de eigenaar de auto in allerijl heeft achtergelaten. Opvallend genoeg ontbreken wel de kentekenplaten.
3: Ja.
1: Lange tijd was eigenlijk onduidelijk waar de auto vandaan kwam. Dankzij documenten die in de wagen werden gevonden, konden het Braziliaanse programma Domingo Espectacular de reis van de auto grotendeels reconstrueren. Uit stickers en documenten bleek dat de Honda oorspronkelijk in de Amerikaanse staat New York stond geregistreerd. Daarna heeft de eigenaar via Belize en Guatemala naar Zuid-Amerika gereden. Maar er is geen doorgaande weg door de jungle tussen Midden- en Zuid-Amerika. Dus waarschijnlijk zal het een deel ook per boot gegaan zijn.
3: Okay.
1: Een parkeerboete uit de Braziliaanse kustplaats Cabo Frio laat zien dat de auto daar in 2019 nog is geweest. En een jaar later werd hij geparkeerd op de luchthaven van Rio. En daar staat hij sindsdien onafgebroken. Na ruim 2100 dagen is de parkeerschuld opgelopen tot 350.000 Braziliaanse real, denk ik.
3: Real.
1: Omgerekend €30.000. De eigenaar is nooit teruggekeerd. Nu zul je denken, die auto is overduidelijk achtergelaten, dus wegslepen, weg ermee. Maar ja, regels die laten dat niet toe. Het zit namelijk zo, door de ingewikkelde eigendomsstructuur van het luchthaventerrein en de Braziliaanse privacywetgeving moet eerst de eigenaar officieel worden opgespoord voordat de auto mag worden verplaatst of verkocht.
2: Jee.
1: En juist die gegevens mogen niet zomaar worden verstrekt. Daardoor is een padstelling ontstaan en de Honda staat nog jaren op dezelfde plek.
2: Bijzonder, maar ook waar dat ding helemaal vandaan komt, dat die gast opeens
1: dat is heel bijzonder. Is.
2: Maar ook gewoon, dit is inderdaad zo'n top met bureaucratie en regels wat te overduidelijk, weet je wel. Met, ja, je moet eerst de eigenaar hebben. Oké, kan je hem de gegevens geven? Nee, mogen we niet geven. Ja, hoe kan ik hem dan vinden? Ja, dat weten wij niet. Maar hoe kan ik hem wegslepen? Ja, dat is jullie zorg. Ja, dan moet ik de gegevens hebben. Ja, die kunnen we niet geven.
1: Ja, dat, nou ja, goed. Ja, ik vind het wel een mooi verhaal. Ik vind het echt een mooi verhaal.
2: Ja.
1: Goed, heb jij ooit meegedaan aan deze rage, Robin?
2: Nee.
1: Nee? Oké. Ik kan het ook niet.

0: Ik heb ooit een DVD gehad waarin je kon leren om te jumpen. Jumpstyle. Dat was een freefall. En je had ook die andere van Jekyll en Hyde. Ja. Maar dit is iets wat ik niet kan. Ik bedoel, stijl dansen, dat kan ik. Redelijk. Dit heb ik nooit gekund.
1: Maar dan praat je nu over een DVD, zeg maar. Over 10 jaar moeten we mensen gaan uitleggen wat een DVD was.
0: Nou, nu al. Als we echt jongere luisteraars hebben die denken DVD, wat? Dat was een schijfje waar je film op stond. Toen kon je het nog niet streamen.
1: Blu-ray kennen ze nog net aan. Nee, maar omdat ook nu, wat is er ook weer aangekondigd, is het of we alle spellen ook weer van de disc
0: af. Ja, van de, bij Sony, ja, voor de PlayStation.
1: Ja, dus wat is even later volgt natuurlijk Microsoft. En daarna volgt natuurlijk Nintendo en zo.
0: Ja, maar Nintendo heeft alleen al hele kleine cartridges, hè?
1: Ja.
0: Die hebben geen discs al sinds de Switch.
1: Nee, dat is. Maar dan heb je toch iets fysieks weer of zo, weet je.
0: Ja, maar ik denk dat dat nog wel. Ik weet niet. Ik denk niet dat Nintendo dat zo heel snel gaat volgen.
1: Als er één volgt voor, ze hebben natuurlijk ook die Nintendo Store alweer. Hè? Dus,
0: ja, tuurlijk. Maar laat ik zo zeggen, ik heb 9 van de 10 van mijn spellen zijn digitaal. Daar ben ik heel eerlijk over. Ja. Dan heb ik ze direct in huis.
1: Dat weer wel. Dus ja, we wachten maar weer af. Hè. Dus
0: daarom.
1: Over zoveel jaar, dan is het echt een medium. Iets waar je op kunt zetten. Wat? Alles is digitaal. Niks heb je meer fysiek.
0: Nee, je hebt geen fysiek medium meer. Ik moest toevallig laatst. Ik wilde de navigatie van mijn auto. Die moet geüpdate worden.
1: Oh ja.
0: Toen zei de mevrouw aan de telefoon, dan moet je even een USB-pen gebruiken. Toen dacht ik, heb ik nog USB-pennen thuis liggen?
1: Ja, en dan over 10 jaar dan is je gewoon geen fysieke disk meer. En is alles op abonnementsbasis. Wil je software, alle soorten
0: zou
1: software,
0: best kunnen.
1: Alles op subscription-based.
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Daar gaan we ook volgens mij naar.
0: Ja, en op die sombere noot gaan wij backstage. Zometeen hier op de radio muziek, nieuws en nog meer muziek. En dan zijn we terug aan de andere kant van de klok van 11 met nog een uur To The Weeknd. Dan volgt nog een uur To The Weeknd.
1: Wat?
0: Dit is So Strong op de radio en wij gaan backstage.

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Still my dear. Dit is ook een, hoe heet het? Zo, ik hoor, nu hoor ik mezelf weer. Whenever, Criss Cross Amsterdam. Dat was toch al van Shakira, toch? Whenever, we're meant to be together. Ja, dat is van Shakira. De origineel is van Shakira.
1: Ik weet niet of dit het...
0: Welke
1: daarop gebaseerd is, geef
0: Ja, nou wil ik het weten ook. Criss Cross Amsterdam. Shakira. Criss Cross Amsterdam, The Boy Next Door, is gesampled uit de wereldhit Whenever van Shakira 2001. Ah. Het idee was van The Boy Next Door en dat heeft ze samen met Criss Cross Amsterdam. Ah. Maar wij hadden het net in de podcast. En als je dat helemaal wil luisteren, moet je dat even vanaf een uurtje of één vannacht doen. Dan staat hij online op de podcastkanalen. Over sociaal zijn en dat soort dingen. En yep. Vlak voordat we teruggingen naar de uitzending, had ik het over Sieren, de Stichting Ideële Reclame. Die hebben inderdaad een campagne gelanceerd. Een praatje maakt je dag. Yeah. Veel mensen hebben behoefte aan een praatje, maar op zaterdag bij de bushalte blijft het stil. Zijn bang voor afwijzingen en denken dat anderen niet op zitten wachten. Dus er is inderdaad een campagne dat je dus wordt uitgenodigd om een praatje met elkaar te maken.
1: Ja, beter.
0: En daar is dus een liedje ook bij gemaakt. Mm-hmm. Zoek dat eens op. Als je nou Sieren doet, Sieren, een praatje maakt je dag. Want ik heb hem toevallig hoorde ik hem gisteren volgens mij op de radio. En dan moet je hem gewoon even aanklikken.
1: Ja, eerst wachten nog.
2: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
3: Hoe heet je hond, mevrouw?
2: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag.
0: Oké, dit gaat dus zo door, hè, de hele tijd. Ik draai hem weg, maar...
1: Oké.
0: Ik weet niet of het liedje gaat helpen. Ik vind het wel een goede campagne, overigens.
1: Oh, dat is eigenlijk ook weer... jammer dat we niet meer Eurovisie meedoen, maar 2027 had ik al niet.
0: Hij lijkt wel op Joost, wat dat betreft.
1: Dat is...
0: Goed, even kijken. Ik ga deze omhoog trekken. We gaan gewoon naar muziek. Michael Jackson, dit is Billie Jean.

0: Bert van Hemert en Donnie. Moet dat nou?
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 15 minuten, 12 seconden. De week die begon met flinke hitte, fikse onweersbuien met daarbij de nodige hagel die ook schade heeft meegebracht. Inmiddels is het weer wat afgekoeld.
2: Zeker.
0: Wat ook zo afgekoeld is de oranje koorts, want het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK. De wedstrijd tegen Marokko eindigde met 1-1. Maar bij strafschoppen volgde het verlies, zoals het eigenlijk altijd is.
2: Tja.
0: En het museum van de Universiteit van Gent is maandag gratis en extra lang open, omdat er sinds zondagmiddag een bijzondere plant in bloei stond. Was afgelopen maandag. Gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. De plant staat bekend om de stinkende geur van rottend vlees en dat trekt die vliegen aan die de plant bestuiven. Ze hadden in de hortus die toch ook?
2: Ja, die zou ik wel
0: zeggen.
2: Maar die gaat echt denk ik in de 5 jaar of zoiets.
0: Ultrafast fashion winkels zoals Shein, Temu en AliExpress mogen in Frankrijk binnenkort geen reclame meer maken. De Franse politiek heeft een wet aangenomen die dat per 1 januari verbiedt. Ook voor influencers geldt een verbod om deze merken te promoten. Bij overtreding krijgen ze een boete. En het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Yeah. Een chauffeur blijkt deze week een jonge passagier te zijn vergeten. Oh jezus. Dit begint als een hele slechte Belgenmop. De 12-jarige jongen zat urenlang opgesloten in een geparkeerde bus. De jongen was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Sorry, maar als jij als buschauffeur je bus parkeert.
2: Ja.
0: Sorry, ik doe dat bij mijn eigen auto, ook al weet ik dat er niemand in zit. Dan kijk ik altijd even achter me.
2: Ja, maar dat was juist. Hij heeft wel achterom gekeken, maar hij lag op de vloer.
0: Ja, dat maakt toch niet uit, dat zie je toch?
2: Nee, want dan ligt hij op de vloer.
0: Oké. Goed, en het landelijk vuurwerkverbod, dat gaat op 1 augustus in. Dan betekent dat consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. En hier, hier juich ik heel stilletjes voor. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen.
2: Juist, nou we gaan het zien.
0: En Sony stopt vanaf januari 2028 met de productie van PlayStation games op fysieke schijven. Nieuwe spellen voor de PlayStation consoles zijn vanaf dat moment alleen nog digitaal te verkrijgen via de PlayStation Store of als downloadcode bij winkels. Het einde van de fysieke spellen brengt veel teweeg een enorme klap voor verzamelaars. Daarnaast let het besluit van Sony wel ook een potentiële bom onder de gehele tweedehands markt van spellen.
2: Sure.
0: En Canada gaat volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Oké. Dat maakt de EBU en de Canadese publieke omroep vandaag bekend. Het nieuws komt na een turbulent jaar waarin 5 landen, onder wie Nederland, besloten om niet mee te doen omdat Israël niet werd geboycott. Canada is het eerste nieuwe land dat zich aansluit bij Eurovisie sinds Australië in 2015. ik wil zeggen Eurovisie. Volgens mij ligt Canada toch niet in Europa. Maar oké, prima. En fietsers en voetgangers in de Groningse gemeente het Hogeland en Eemsdelta moeten oppassen voor een agressieve buizerd. Het beschermde roofdier kan vanwege het broedseizoen mensen gaan aanvallen. Op de weg tussen Bedum en Stedum, is ook een waarschuwingsbord geplaatst.
2: Ja,
0: volgens mij heb ik een van die steden gezien de afgelopen jaar op het Pieterpad. Maar
2: we hadden toch op een gegeven moment ook zo'n terror-oehoe, zeg
0: maar. Ja, die hebben we ook gehad. In België heb je een terrorzwaan. Die zit fietsers achterna ook, weet ik.
2: Ook
0: of een gans. Nee, de zwaan een gans.
2: En nu heb je dus een buizerd.
0: Een terrorbuizerd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Die denkt ook, wat is het, iedere keer dat je me lastigvalt, ik ben er klaar mee.
0: Ja.
2: Om sorry te zeggen. Gewoon aanvallen, die herrie.

0: Tired of being sorry, Enrique Iglesias.
1: Tijdmelding.
0: Het is 23 uur, 22 minuten, 58 seconden. Grootste tijd, hoogste tijd voor...
2: Robin's Trip to the Archive.
3: Terug naar het jaar, naar 3 juli 1971. Jim Morrison van de Doors wordt op 27-jarige leeftijd dood aangetroffen in een badkuip in een appartement in Parijs. Er wordt geen autopsie uitgevoerd en hoewel drugsgebruik wordt vermoed, blijft de officiële doodsoorzaak staan als hartaanval veroorzaakt door ademhalingsproblemen. Het lichaam werd gevonden in het bad van het appartement van zijn vriendin. En de omstandigheden rond zijn dood zijn onduidelijk, maar het lijkt tot hij per ongeluk een overdosis heeft genomen van een bijzonder dodelijke variant van heroïne, genaamd China White, die hij aanzag voor zijn favoriete drug, cocaïne uiteindelijk. En volgens sommigen leggen zijn vriendin hem in het bad om pogingen om hem te reanimeren. En volgens anderen liet hij een bad vol lopen na een hoestbui. En omdat de doodsoorzaak werd vastgesteld als hartfalen, is er nooit echt een autopsie uitgevoerd om dit te bevestigen. En als gevolg daarvan zijn er talloze geruchten erom dat de omstandigheden van zijn dood in een doofpot zijn gestopt. En wat weer leidt tot een reeks complottheorieën. Zo zou het kunnen zijn dat hij zichzelf in coma bracht om zijn dood te ensceneren, tot de theorie dat zijn heidense ex-vrouw hekserij gebruikte om hem uit de weg te ruimen. Hij is uiteindelijk begraven op de begraafplaats Pierre Lachaise in Parijs.
0: En het mooie is dat zijn fans, de fans van de Doors, die gooien ook nog regelmatig joints op zijn graf. Als je bij dat graf... Ik ben wel eens bij dat graf geweest.
3: Ja.
0: Dan liggen dus inderdaad... Het is net als een erg grote asbak. Er liggen allemaal joints op. Wow. Op dat graf.
3: Maar het is ook dat jaar dan wilde je liever ook geen artiest zijn namelijk. Want het was een bijzondere gevaarlijke tijd. In de afgelopen 6 maanden zijn Janis Joplin, Jimi Hendrix, beide overleden aan overdosedruk, ook 27 jaar oud. Tegen het einde van 1971 zullen ook Louis Armstrong en Gene Vincent ook natuurlijke dood sterven. Maar we blijven bij de Doors. Dit is Riders on the Storm.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
3: 23 uur, 36 minuten, 20 seconden.
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plek.
4: Hey.
0: Mooi.
3: Day.
0: Tijd om verder te gaan met de show.
4: Ja, zo'n supertrack staat hier. Lose Myself. Dat je begrijpt, ja, als je jezelf kwijt bent, moet je gewoon gaan zoeken, zeggen ze dan.
0: Meer radio, supertrack.
5: De Meer Radio Supertrack van deze week. De Bauza.

0: Heb jij dat ooit wel eens gehad?
1: Nou.
0: Fever Dreams, kortstromen?
2: Nee. Tijdmelding.
0: Nee, ik ook niet, gelukkig. 23 uur, 42 minuten, 7 seconden.
1: Dat is het ook.
0: Oh, heb je een nieuw geluidje gevonden, vriend?
1: We hebben weer wat leuks gevonden uiteindelijk. Je moet toch uiteindelijk wat, hè, zeg.
0: Ja hoor.
1: Wat is dit? Eens kijken.
3: Beam!
1: Ja.
3: Beam!
0: Maar nou doen we dit in de backstage kutten met geluiden. Maar we doen het nu gewoon live. Prima.
1: Wat moeten we anders, hè? Plaatje, midden door, halverwege, zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: We gaan naar Discoland. Tiny Tot.
4: So, oh yeah, baby!
0: Okay, come on.
4: Two steps away from the end!

0: Tijdmelding.
1: Het is 23 uur 48 of 49 minuten en 1 seconde.
2: Dat is weer. We hebben weer wat leuks apart of bijzonders weer gevonden, toch?
1: Ja, de frikandel. Wie kent deze typische Nederlandse snack nou niet? Ja. Normaal is het een kleine snack. Echter, in Maasbracht hebben ze de snack iets uitvergroot om een record te kunnen breken. Het idee was bedacht tijdens de Maasbrachter Havendagen. En toen wilden ze het record van de langste frikandel ter wereld. Het doel werd gesteld om een frikandel van minimaal 38,15 meter te maken. De lengte van de spits, en dat is het kleinste binnenvaartschip.
2: Okay.
1: Zo'n ding kan natuurlijk niet in een gewone frituurpan. Dus er werd een speciale frituurpan van 42 meter aan elkaar gelast.
2: Leuk.
1: En dat was ook nog een aardig karwei. Tijdens een maandenlange voorbereiding is het ontwerp van de pan 4 keer getest en aangepast. Afgelopen zondag was het zover. Het werd eerst voorgegaard in water naar 80 graden. Toen werd het water uit de pan gelaten, ging het frituurvet erin en warmde dat op naar 180 graden. Daarna duurde het frituren maar 3 minuten. Vrijwilligers stonden in een lange rij langs de pan opgesteld om de mand in het vet te doen en er weer uit te halen. De burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw, waar Maasbracht bij hoort, had de eer om de frikandel te meten. De uiteindelijke lengte kwam uit op 41,45 meter. Het oude record van iets meer dan 20 meter is ruimschoots verbroken. De recordpoging klonk veel publiek en de mensen konden natuurlijk een stukje van de frikandel kopen. De opbrengst gaat volledig naar het KWF. De eerste meter van de frikandel werd voor €32.000 geveild. De totale opbrengst van de actie was €65.000.
2: Duurste.
1: Nou vind ik een frikandel... Een frikandel vind ik lekker.
2: Mm-hmm.
1: He, zo op zijn tijd.
2: Ja.
1: Ik heb het al een lange tijd niet op. Maar om daar nou €32.000 voor over te hebben...
2: Nee,
1: sorry, spijt me.
2: Wel apart, ja. Maar sowieso zo'n heel ding maken, zeg maar. Kan je nagaan, hè? Dat is 41 meter lang uiteindelijk.
1: Ja, vroeger had ik die dingen nog wel eens in de vriezer liggen. Maar dat heb ik ook al tijden niet meer. Is ook maar beter. Maar...
2: Nee, je moet bij. Dat is meer... Dus ik denk dat het ook eerder is van... Je hebt ook tegenwoordig ook echt, ja, frituurpan. Wie heeft dat nog?
1: Mijn ouders hebben nog een frituurpan.
2: Ja, in nog steeds in de schuur zeker?
1: Ja, in de schuur nog steeds.
2: Ja, zo'n ding wil je dan ook niet echt in huis hebben, zeg
1: nee,
2: maar.
1: Nee.
2: Want als je dat doet, dan kan je ongeveer... wat is het, 4 dagen daarna nog steeds denken... Ja, weet wat ik heb gegeten vandaag weer, zeg.
1: Ja, nee, mijn vriendin en ik hebben wel op een gegeven moment... is tegen elkaar gezet, het is goed dat wij geen frituurpan hebben. Want dan... ga je toch sneller dat je denkt... oh, ik doe wel even makkelijk. Ik frituur wel even wat.
2: Ja, dat is.
1: En nu met de airfryer... ondanks dat die airfryer ook heel makkelijk is... maar het helpt ook dat we het niet halen. Dat helpt ook heel veel trouwens.
2: En dat is sowieso altijd een hele verstandige, zeggen ze dan. Dus dat...
1: Ja.
2: Dan gaan we weer eens de lot achtergrond of zo.
1: Ja, we gaan naar de achtergrond. We gaan backstage.
2: Ja, dat is het ook. Dan zouden we zeggen tot straks.
1: Tot zometeen aan de andere kant van de klok van 12 uur.
2: Tot ooit.
1: Oh, dit valt reuze mee.
2: Wat valt reuze mee?
1: Ook zitten kijken naar de prijzen voor de trein om naar Londen te gaan.
2: Oh, dat valt wat mee.
1: €44 per volwassene.
2: Oh.
1: Of €80 per volwassene.
2: Ja.

0: Brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Mooi. Wat is gebeurd er vandaag?
1: Het is vandaag 4 juli en dat is de internationale dag van de coöperatieven.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is ook alleen op de Veluwe de dag van het paard.
0: Ja.
1: Maar het is wel 4 juli en dat is de Amerikaanse Independence Day. De dag dat Amerika eigenlijk gesticht is, 250 jaar geleden, is dat vandaag.
0: Yeah.
1: En ik wil eigenlijk even het NOS-artikel erbij pakken.
0: Oké. Okay.
1: Het had een feest voor alle Amerikanen moeten worden, maar uit alles blijkt dat president Trump zichzelf een hoofdrol heeft gegeven bij de viering van 250 jaar VS. Trumps huiszanger Lee Greenwald heeft het publiek al opgewarmd met zijn jaren 80 heet God Bless America, terwijl de menigte wachtte op Trump. Dat was vorige week het aftrapmoment voor 2 weken vol evenementen om het goedkeuren van de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 te vieren. Evenementen waarbij Trump de hoofdrol heeft gepakt nadat hij de onpartijdige congrescommissie America 250 buitenspel had gezet.
0: Hm.
1: Nou, dan hebben we het natuurlijk onder andere over dat gevechtevenement wat hij gedaan heeft.
0: Yeah.
1: Maar er is ook in Washington D.C. is de Great American State Fair georganiseerd. Dus een fair, een markt in Washington D.C. Super tof.
0: Yeah.
1: Dat is georganiseerd door Freedom 250. Nou, dat klinkt geweldig. Waar het niet dat Freedom 250 een vrij conservatieve club is.
0: Oh.
1: Die ook vrij conservatief de geschiedenis van Amerika vertelt. Er zijn ook democratische staten.
0: Ja.
1: Die dus niet op die fair staan vanwege Freedom 250 en vanwege Trump.
0: Okay.
1: Het is dus een niet politiek evenement, maar ja, het wordt wel politiek gemaakt.
0: Dat is, ja.
1: 10 staten hebben geweigerd om delegaties te sturen vanwege de hoge kosten en de politieke redenen. Vrijwilligers en organisaties vervangen sommige afwezige staten, maar kraampjes die bedoeld zijn voor Connecticut, Oregon, Washington, Maine en Alaska blijven leeg.
0: Hm.
1: En ook de artiesten zoals de Commodores en Milli Vanilli hebben zich teruggetrokken vanwege de twijfels over de onafhankelijkheid van het evenement. En eigenlijk wordt er gezegd, het is meer een Trump rally dan vrijheid, dan het vieren van de vrijheid.
0: Ja, met alles wat hij vindt.
1: Ja, nou, het kooigevecht hebben we natuurlijk gehad bij de White House. Er komt ook een autorace door de straten van Washington D.C. En het is vooral een verjaardagscadeau aan de Trump-aanhangers.
0: Dat is.
1: Maar in ieder geval Amerika 250 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En even kijken, er staat Trump wijde in zijn toespraak bij de opening van de braderie vorige week weinig woorden aan de afgelopen 250 jaar of aan saamhorigheid. Wel vergeleek hij zichzelf met de grondleggers van Amerika. Net als de patriotten in 1776 hebben wij de macht teruggepakt van een vervreemde politieke elite. Vervolgens kwamen vooral zijn eigen presidentschap en succes aan bod over Iran, zijn Big Beautiful Bill en zijn voorganger Biden. Tot slot legde hij de nadruk op het nu en de komende 250 jaar dat hij beloofde met een gouden eeuw in te leiden.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is inderdaad gewoon een Trump rally.
0: Dat is. Dat is toch eventjes.
1: Terug.
0: Wat zei je nou ergens als tweede of zo?
1: Wat ik als tweede zei, de dag van het paard.

0: ze zijn ze weer hoor, die mensen. Wat zijn is ze weer?
1: Het is 12 uur, 5 minuten, 26 seconden.

0: Van de West. Nee.
1: Tijdmelding.
2: Het is 12 uur, 16 minuten, 29 seconden.
3: Ah, leuk toch. Bart. Poes. Goed.
2: Ja, genoeg gekut.
3: Nee,
2: dat dacht ik al.
3: We hebben dat muziekwiel er maar weer eens bij gepakt, toch? Dat,
2: ja, zeker.
3: Lekker zonnetje er weer op, goede temperaturen er weer bij. Dus.
2: Ja, de temperaturen zijn wel echt beter dan vorige week. Want, ik had het op een gegeven moment
3: zo
2: rood.
3: Zo, ja, te heet.
2: Het muziekwiel draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Dan gaat Spaat aan het herbeleven die we eigenlijk vergeten zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. De enige regel is, we draaien wat eruit komt.
3: Ja, dat is. En wat is het? We leven nu en de toekomst blijft onbekend, hè? Dit is The Future.

0: Lucas en Steve,
1: until dawn. Laat me nou toch eens één keer een afkondiging afmaken voordat je die klop erin ramt.
2: Dat goed. Is... Okay. Wat is het? We hoorden al ergens in een column, maar vanaf morgen is het tijd hiervoor, hè?
1: Ja, morgen start de Ronde van Frankrijk, de 113e editie. En ze starten buiten Frankrijk. Ze starten namelijk in de straten van Barcelona. Ja, dat is Barcelona inderdaad. Dat is Spanje inderdaad. Voor een totale afstand van 3321 kilometer.
2: Erg.
1: En het is niet ongewoon dat een grote ronde start met een tijdrit of een proloog. Een proloog is een korte tijdrit. Maar een ploegentijdrit als openingsetappe, dat is wel heel bijzonder. Dat is in de Tour namelijk nog maar één keer eerder gebeurd, in 1971 in Mulhausen.
2: Maar één keer, oké. Okay. Ja. Bijzonder dan uiteindelijk.
1: En de laatste ploegentijdrit in de Tour, die werd gewonnen door Jumbo-Visma. Dat was in 2019.
2: Oké. Okay.
1: In Brussel. Maar goed, even kijken. Daarna, maar er is ook wat veranderd aan de ploegentijdrit.
2: Ja.
1: Normaal met de ploegentijdrit telt de tijd van de vierde renner.
2: Mm-hmm.
1: Dus je moet zorgen dat je met z'n vier over de streep komt. Dat is nu niet meer. Namelijk de finishtijd van iedere individuele renner gaat tellen voor het klassement. Dus je gaat eigenlijk een soort lead-out zien van de lengte van de tijdrit.
2: Yeah.
1: Waarbij dus in de laatste 500 meter misschien de kopman het moet gaan afmaken.
2: Okay.
1: En dat haalt eigenlijk een beetje de charme van een ploegentijdrit weg, vind ik.
2: Ja,
1: ik heb het gezien tijdens de.
2: Zeg maar.
1: Ja, ik heb het gezien tijdens de Dauphiné. Toen waren ze dit aan het uitproberen. En nee, dat haalt het een beetje weg.
2: Ja.
1: Maar goed, daarnaast is het ook wel bijzonder dat de sprinters vrij lang moeten wachten. Die hebben tot etappe 5. Moeten ze wachten voordat ze kunnen sprinten. En dat is ook al sinds 1992 niet meer voorgekomen.
2: Echt?
1: Dat ze zo lang moesten wachten op een kans op een ritoverwinning.
2: Ja, in totaal, altijd vlak.
1: In totaal zijn er maar 5 etappes die waarschijnlijk een massasprint worden. Er zou eventueel nog een 6e kans bij kunnen komen. Dat is in de etappe tussen Chambry en Voron.
2: Ja.
1: Alleen die telt ook 2200 hoogtemeters.
2: Leuk.
1: Dus dat is verre van vlak. De tourorganisatie, de ASO, die is de sprinters wel tegemoet gekomen. Aan het einde van de vlakke etappes krijgt de winnaar maar liefst 70 punten. Dat is 20 meer dan in het verleden. En dat is eigenlijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld een zekere Tadej Pogacar opnieuw het puntenklassement zou winnen.
2: Nou, kijk of hij dat kan voorkomen dan.
1: Ja, kijk, voor de Nederlandse sprinter Olaf Kooi is de groene trui geen doel op zich. Hij zegt, ik ga vooral voor de ritzegers.
2: Yeah.
1: Jordi Meus, dat is dat blijft de laatste sprinter die zegevierde op de Champs-Élysées. Want het is spektakel verzekerd weer op de laatste etappe in Parijs. Want we gaan opnieuw over Montmartre.
2: Ah.
1: En als het goed is, ben ik er dit keer live bij. Maar goed, na Barcelona komen al heel snel de Pyreneeën in zicht. De tweede, derde en vierde etappe zijn op geaccidenteerd terrein. En de zesde etappe, daar zit al de Col de Porte d'Aspin en de Tourmalet. En dat zijn de twee meest beklommen cols in de Ronde van Frankrijk. De Col de Porte d'Aspin is ook wel bekend als de plek waar Fabio Casartelli overleden is in de afdaling. Daar staat ook nog steeds een standbeeld voor Fabio Casartelli. En als je dat zijn altijd hele indrukwekkende beelden.
2: Yeah.
1: Op de, even kijken, de 14 juli. Ja, yeah, dat is mooi. De Pyreneeën in week 1, de Alpen in week 3. Week 2 lijkt een tussendoortje, maar daar kan ook zomaar de strijd voor het algemeen klassement natuurlijk gaan. Losbarsten. Op 17 en 18 juli gaat het peloton namelijk door de Vogezen. Hm. Waar op beide dagen de Ballon de Alsace moet worden beklommen. Die 120 jaar geleden de eerste echte col in de Tour was. Als je denkt, dan hebben we alles gehad. Nee, we gaan nog verder. Namelijk, de Nederlandse wielerfan heeft er 4 jaar op moeten wachten. Maar de Alpe d'Huez keert terug in de Ronde van Frankrijk. 2 dagen op rij.
2: Nou, dat wordt druk daar.
1: Op 24 juli gaan wielerfans de 21 haarspeldbochten weer omvormen tot een openluchtfestival.
2: Ja.
1: Dat de klassementsrenners op de slotklim alles op alles moeten zetten. Een dag later is het opnieuw aankomstplaats van de koninginnenrit in de Tour. Maar dan via de andere kant, via de Col de Sarenne.
2: Nou, dat wordt dus gigantisch
1: druk. Dat wordt gigantisch druk. En de voorlaatste etappe is extreem zwaar. Kent 5450 hoogtemeters. Waaronder de langste klim, de Col de Croix de Fer, 24 kilometer. En de hoogste klim, de Col de Calibier, naar 2642 meter. En dat is de etappe waarin 2002 Vingegaard en Primoz Roglic de aanval opende op Tadej Pogacar en hem daar uiteindelijk konden breken.
2: Ja.
1: De vraag is, de grote vraag wat ik ook in mijn column zei, is kan Vingegaard Pogacar het lastig maken, een breken dit keer? Hij is wel altijd beter in zijn tweede ronde van het jaar, Jonas Vingegaard.
2: Ja.
1: De ploeg is wel verzwakt met het niet kunnen starten van Wout van Aert door een infectie aan zijn elleboog. Ja. De andere kant, de vervanger die ze meegenomen hebben in Davide Picanzoli, die heeft ook in de Giro hele hoge ogen gegooid.
2: Die andere gozer is niet mee.
1: Welke?
2: Die opvallend heen en weer kon bewegen, toch?
1: Die opvallend heen en weer kon bewegen.
2: Die berg op kwam met huila.
1: Nee. Dat is eentje uit de White Jersey groep, noemen ze dat. Ja. Dat is een jonge jongen. En nee, die moet je niet twee grote rondes achter elkaar laten rijden.
2: Die koopt nog een.
1: Nee, we hebben de ploeg van Visma Leasebike bestaat uit Victor Kampenaert, Matteo Jurgensen, Perstand Hagenes, dat is ook een jonge jongen. Picanzoli, Sepp Kuss. Dan hebben we nog Eduardo Affini en dan Jonas Vingegaard. Aan de andere kant, bij UAE hebben we sowieso Pogacar, Del Toro, Wellens. Die ploeg ziet er misschien net wat beter uit in de breedte.
2: Ja.
1: Maar we gaan het zien wat ze kunnen de komende drie weken.
2: Tadej en wat is Pogacar en Vingegaard heb je dan? Is er nog een derde? Of
1: Del Toro wordt genoemd als derde. Die zit wel in het keurslijf van UAE. Daarnaast wordt Remco Evenepoel altijd genoemd als mogelijke toerwinnaar. Daar geloof ik niet zozeer in. Wat wel een hele mooie uitdager kan worden, is de Fransman Paul Sexas. Dat is een 19-jarige jongen.
2: Mm.
1: En dat is de enige die de aanval van Tadej Pogacar kon volgen op de Côte de la Redoute tijdens de Waalse Pijl.
2: Ja.
1: En die jongen die rijdt, ja, dat is echt een wonderkind, die Paul Sexas.
2: Maar ga je morgen kijken?
1: Zeker.

0: Shakira, Sue. En dat is natuurlijk uit de film Sue Tablets.
1: Tijdmelding.
0: Het is 12. Die is zo irritant tussendoor. Het is 12 uur, 37 minuten en 20 seconden. Normaal kan ik hem heel goed hebben. Maar als ik wat moeier ben, kan ik hem een stuk minder goed hebben, merk ik.
2: Bim!
3: Kijken naar
4: Kevin's muziekidentiteit.
0: Ja, voor mijn muziekidentiteit wil ik het ook eigenlijk wel op de boeg gooien van de tour. En dan vooral, een van mijn mooiste herinneringen is eigenlijk altijd in de auto zitten of thuis. Ja. En dan luisteren of de beelden aan op tv. En dan het commentaar uit. En dan luisteren naar Radio Tour de France. En dan vooral met Sebastian Timmerman op de motor. Of wel eerst Gio Lippens op de motor. Toen Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Die dan bij de finish zat. En dan was het altijd NOS Radio Tourflits. Ja, we gaan even kijken naar Sebas. Hoe staat het in de, hoe staat het in de koers? Sebas, Gio. Dat gevoel, dat zomergevoel. Maar het zijn ook altijd aparte platen die gedraaid worden. Dus we hebben altijd een tourartiest. En ik zat te kijken en toen dacht ik, dit nummer, dat wordt hoe dan ook gedraaid met Radio Tour de France. Maar er zit nog een diepere betekenis in dit nummer. Namelijk, dit nummer hebben wij tijdens onze Tour for Life, Robin, iedere avond gehoord dat wij er zaten. Dat wij zaten bij de avondetappe, werd dit gedraaid voor het Tour for Life lied. Dan heb ik het over Pour une flirt.

0: It's a sin.
1: Tijdmelding.
0: 12 uur, 47 minuten en 8 seconden. Nu mag hij.
2: Ik moest wachten op de tijdmelding.
0: Ja.
2: Maar het is ook 1 juli, dus er zijn weer allemaal regeltjes die weer in zijn gegaan of zo. En we gaan eens naar een aantal kijken, zeg maar. Nou, als jij nu ooit is iets wat besteld uit China, weet je wel, via bepaalde hele goedkope sites, zeg maar.
0: Ik heb dat zo ooit eens vroeger gedaan via Light in the Box.
2: Ja, en dan kon je nog... normaal kon je voor boven... Was je onder de 150 euro vrijgesteld. Dat is niet meer zo. Je moet nu 3 euro aan invoerrechten betalen. Maar dan geldt het per categorie. De product dat je bestelt. Oftewel, bestel je 2 t-shirts, dan betaal je 3 euro. Bestel je t-shirt en een USB-kabel, betaal je 6 euro.
0: Ja.
2: Dan is er nog wat anders met belverbod voor bedrijven. Bedrijven mogen consumenten niet meer bellen zonder toestemming. Ook niet meer als iemand klant is geweest. En tot nu toe was er een uitzondering op belverbod als je ergens klant was, maar die uitzondering vervalt.
0: Oh, daar ben ik heel blij mee.
2: Bedrijven moeten dus altijd toestemming om je te bellen. Maar!
0: Oh, daar komt maar.
2: Er zijn wel uitzonderingen.
0: Natuurlijk.
2: Wat dacht je van goede doelen?
0: Ja.
2: Nou maar vooral de loterijen die geld geven aan goede doelen.
0: Mm-hmm.
2: En uitgevers van kranten en tijdschriften.
0: Kut. Ik heb toevallig een paar weken geleden...
2: Ja.
0: Begon op maandagochtend. Maandagochtend.
2: Ja.
0: Word ik gebeld door een nummer uit Hoofddorp. Ja, u spreekt met die en die van de Donald Duck. U bent abonnee bij ons. Ik zeg, dat weet ik. Ja, en omdat we daar zo blij mee zijn, mag ik u een prachtige aanbieding doen. Ik zeg, mevrouw, ik ben aan het werk. Oh, wanneer komt het uit om te bellen? Ik zeg, nou, eigenlijk niet. Ik zeg, want ik weet niet wat je wil, maar hier heb ik geen behoefte aan. Oké, goed. Dus bel me niet register. Ik registreer het. 2 dagen later, woensdag. Ik ben opnieuw op kantoor.
2: Ja.
0: Telefoon, nummer uit Hoofddorp. Ja hoor. Je spreekt met die en die van de Donald Duck. Zeg, goh, wat grappig. Ik had 2 dagen geleden je collega aan de lijn. Oh. Ik zeg, en daar heb ik ook tegen gezegd dat ik dit niet wil. Dat ik niet gebeld wil worden. Oh, maar mijn collega heeft een terugbelverzoek aangemaakt. Zeg, nou, dat heb ik helemaal niet omgevraagd. Ik zeg, ik heb hier ook geen behoefte aan. Oké, nou, wijs ik u nog even op de rechten van de telemarketing. Oké, bandje. Weer in.
2: Ja, volgens
0: mij. Ik ben nog niet klaar. Donderdag sta ik mijn handschoentjes uit te spoelen.
2: Ja.
0: Van het wielrennen. Telefoon. Ik heb zeiknatte klauwen, hè, van het sop en alles. Nou, dus ik telefoon open. En ik spreek met die en die van de Donald Duck. Ik zeg, mevrouw, u bent nummer 3 deze week. Ja, dit en dat, zus en zo, en mijn collega enzovoort. Ik zeg, mevrouw, ik heb het tegen uw 2 collega's ook gezegd. Ik zeg, ik wil dit niet. Waarom vul ik in godvredesnaam dat kutbel me niet register in, als je me toch wel belt?
2: Ja, maar...
0: Ja, nee, maar omdat u klant bent, ik zeg, dan hoef je me nog niet te bellen. Want als er een probleem is, dan bel ik, of dan mail ik, of dan zeg ik op.
2: Ja, maar dat is
0: ook nou, ik ga gelijk een notitie achterlaten dat u niet mogen bellen. Ik zeg, dat lijkt me heel verstandig.
2: Ja, maar dat is volgens mij ook van... Maar als je dat bel me niet register, zeg maar. Maar als je dan dat klant was, dan mogen ze je wel bellen. Maar dan moet je ze eigenlijk... Voor mij was de vraag om het recht van verzet.
0: Mm-hmm.
2: En dan moeten ze een optie aanbieden om je ergens aan te melden, zodat je niet gebeld wordt. Maar ja, welk halve garen weet dat? Niemand!
0: Nee.
2: Dus... Ook de naam, recht van verzet, dat je denkt, nooit van gehoord.
0: Nee.
2: Geen flauw idee. Waar hebben we het over? Geen idee.
0: Maar goed, wat zijn er nog meer voor leuke nieuwe regels?
2: Er komt ook een camera in je auto.
0: Ja.
2: Elke auto die nieuw wordt verkocht in de EU, moet voortaan een nieuw veiligheidssysteem hebben. Dat heet Advanced Driver Distraction Warning, de ADDW. Dat is een camera die in de gaten houdt of de bestuurder wel op de weg let. Doet hij dat al te lang niet, dan gaat er een alarm af. En deze EU-regel gaat uiteindelijk niet in op 1, maar op 7 juli. EU-regels gaan vaker in op logische, onlogische dagen. Dus je wordt de hele tijd in de gaten gehouden in je auto. Dat, daar gaat het.
0: Ja, maar ik vraag me wel af van wie kan daarbij? Wie kan het uitlezen?
2: Ja, dat wordt de vraag natuurlijk.
0: Even kijken, volgens Gemini staat er... uses in-car cameras and infrared sensors to monitor your head positions, eye movement and gaze directions. Ja. If the AI detects that you're looking away from the road or shows signs of drowsiness for too long, it immediately triggers auditory and visual warnings.
2: Ja.
0: It fundamentally changes the driver experience and brings new... legal and privacy concerns.
2: Hmm.
0: Oké, dus het is eigenlijk... Even kijken hoor. If you buy a new car, oké. Ja, het is eigenlijk dus wat... Volkswagen volgens mij al heeft.
2: Ja.
0: Dat het moment dat hij denkt dat je in slaap valt... dat hij zo pompend gaat remmen.
2: Ja.
0: Dus dat ga je nu ook krijgen. Je gaat dus zodra hij denkt, oh, je valt in slaap. Of je kijkt te lang naar je telefoonscherm. Wat op zich wel, dan gaat hij piepen, denk ik.
2: Ja, maar er zijn dus al mensen die hebben al zo'n klein poppetje... van zo'n bekende, zoiets van Vin Diesel of zo. En die hangen hem dan net voor die camera. Mm-hmm. Omdat hij je dan net genoeg beweegt. Dan denkt die camera dat je oplet. En ondertussen kan je wel andere dingen doen.
0: Ja, aan de andere kant ben ik wel, als dit inderdaad... voor veiligheid vind ik het helemaal prima.
2: Mm.
0: Kijk, als je het ook, zeg maar, als de politie het ook mag uitlezen... stel je voor dat het een ongeluk is om te kijken of je wel of niet op je mobiel zat.
2: Ja.
0: Anders. Aan de andere kant, je moet niet op je telefoon zitten.
2: Nee, dat is het ook. We hebben dan voor de rest gaat nog in vrachtwagenheffing. Over rekeningrijden voor personenauto's wordt al tientallen jaren gesproken. Maar voor vrachtwagens is nu wel een feit. Eigenaar van vrachtwagens gaan betalen per gereden kilometer uiteindelijk. En wat ook nieuw is, een tachograaf voor bestelbusjes. Voor vrachtwagens van 35 kilo en meer was een tachograaf al verplicht. Maar ook verplicht voor bestelbusjes de 2500 en 35.000 kilo. Dus ook dat weer. Dat soort kleine dingen.
0: Ja.
2: Ik denk dat wij hier de deur dicht gaan gooien.
0: Ja, zeker. Dat is goed.
2: En dan zijn we de volgende week ergens weer.
0: Ja, volgende week zijn we er weer met z'n tweeën met de nieuwe To The Weekend tussen 10 en 1. Onze podcast staat online. Als je nou wil weten waar we het over hadden, over de sierencampagnes en op je mobiel kijken, weet ik wat allemaal.
2: Yep.
0: Voor de rest hou ook onze socials in de gaten en kan ik alleen maar zeggen, hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier op Meer Radio. Blijf veilig, blijf gezond, blijf lief voor elkaar en zijn wij er volgende week weer.

0: Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Dankjewel.